En je weet toch, wanneer je zo moe bent en uiteindelijk... Heb je door dat het 1 minuut over 9 is? Nee, tuurlijk joh. Geintje. Also, heb je me niet? Superleuke uitzending gehad. Echt, daar niet van. Dat stukje vermoeidheid is geen grapje. Dat is geen geintje. Laat me gewoon even dat schema doorgeven. Ik ga het even voor je breken in klein geld. Gewoon omdat het kan. Je hebt het niet nodig, maar gewoon omdat het kan. Toch, jij en ik? We zijn connected hier op de radio. Dus gewoon even voor jouw beeldvorming. Mijn wekker ging vandaag 4:15. 3:45 ging mijn wekker. 5:00 had ik mijn eerste job te doen. 5:00 even kijken, doorgetrokken tot 1:30, 2:15 is. Toen moest ik een training geven. Van 2:00 tot ongeveer 4:45 is. Ik sprintte naar huis. Even snel gegeten. Nee, ik heb nog daartussen moest ik nog een moest nog iets doen voor mijn dochter. Hij weet, dat zijn dingen die moeten. Kan je niet overslaan, want je kan niet thuis aankomen dat Ina zit, zei je beloof. Even een tussenstop maken. Ik kom om 5:45 thuis aan. Eten naar binnen gegooid. 6:00. 5:06. Sorry, 5:06. Weer in de auto. Dongwa Studio. En dan denk je van... Ah, ik ben kapot. Ik ben moe en dit en dat. Maar je draait gewoon een van de leukste uitzendingen ooit. Met goede energie. Dus echt. Je hebt geen idee. Trouwe luisteraars. Waar je ook zit. Ik ben je zo dankbaar. Alleen maar liefde voor je. Dankjewel voor deze mooie uitzending. Het zit erop. Donderdag zitten we er weer. Mogen we er weer. Waarschijnlijk gaan er bepaalde delen wegvallen, maar dat maakt niet uit. Als je nog in het verkeer bent, en dat is... Daar ga ik niet omheen lachen, want... Ik blijf erbij. We gedragen ons als maloten in het verkeer. Echt. Is even het enige wat ik erover wil zeggen. We gedragen ons als hele grote maloten in het verkeer. Als je niet weet wat het woord maloten betekent, zoek het een keertje even op. Maar we gedragen ons echt gewoon niet oké. Dus maak je nu nog onderdeel uit van het verkeer. Wees AUB alert voor jezelf. En nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. Echt gewoon alle grappen ver aan de kant geschoven. Dit moet beter. Dit kunnen we beter. Kom op, man. We hebben geen overheid of politie hiervoor nodig. This is on us. Echt waar. Voor de rest, nogmaals, dank voor deze uitzending. We gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Ik wens je niets minder dan een hele mooie, fijne voortzetting van je avond. Wat je vanavond nog gaat doen, doe dat goed. Doe dat zeker veilig. En ik haast me om af te sluiten. Ik ga mijn bed opzoeken. Nogmaals, een mooie avond. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Alleen maar liefde, mijn naam is Robert. Lim FM 91.7. Hoe kan het ook anders? Wij spreken elkaar snel. Ciao.

0: baby.
1: Je bent slim. Je luistert naar Nemmen.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, Safety Through Innovation.

0: Rustig, dikke rustig aan mij drie jaar. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Hoe wakker dapé? Ai, go.
0: Hey, dik ala san. Ogo snel, dik ala san.
1: Hey, wakti. Hoe kwam dat goed dapé? Oké, Arkino, taai je bek. Wat ik je mee?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. If I be the bewaking for Improser NV.
3: Lim Radio 91.7 FM.

Thank you.

0: good. And all the time. God is good.
1: All the time.
0: And all the time.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

geeft, is het goed. Frisse morgen, geliefde luisteraar. Dit is Word of God via Radio Lim FM. En mijn naam is Annemarie Sanchez. Ik hoop van harte dat u het goed maakt. Ik ben er zeker van dat sommigen van uw herinneringen hebben opgehaald met dit lied van de lagere school uit het liedboek voor kerk, school en huis van de Evangelische Broedergemeente. En één woord dat gelijk in me opkomt bij dit lied is tevreden. Ben ik tevreden? Bent u tevreden? Zijn wij tevreden met het leven, ons werk, onze gezinssituatie? In het woord tevreden vinden we vrede. Tevreden betekent onder andere niet begeerig, vrede, gelukkig. Tevredenheid is het gevoel dat aan iemands behoefte of verlangens is voldaan. En dan schiet mij te binnen wat in het eerste Bijbelboek Genesis wordt beschreven. De Creator zag wat hij had gemaakt en dat het goed was. Zeer goed, wordt later gezegd. Ook wij kennen dat gevoel, hè? Wanneer we hard hebben gewerkt om iets goeds te bereiken, hebben we voldoening. Maar tegenwoordig lijkt tevredenheid aan het vervagen. Veel mensen zijn ontevreden over hun baan, hun salaris, pensioen, hun huwelijk, omstandigheden, over zichzelf. Sommigen zijn altijd op zoek naar meer of beter. Een mooiere auto, meer geld, een groter huis, nooit is het goed. Maar gelukkig zijn er ook mensen die genoegen nemen met hun situatie, ook al hebben ze best nog wensen. Die mensen leven vanuit een houding van tevredenheid. Ontevreden zijn wil niet zeggen dat je onverschillig bent of je berust in een bepaalde situatie. In Lucas 18 vinden we bijvoorbeeld een ajeer-story over een vrouw die bij een onrechtvaardige rechter blijft aandringen om haar recht te doen. En tevredenheid wil niet zeggen dat je geen wensen mag hebben, naar een beter leven mag verlangen. Maar Gods woord is onze leidraad, ook voor wat het vinden van voldoening in het leven betreft. En het mooie vind ik dat er verhalen in voorkomen van mensen zoals wij, waaruit we kunnen leren hoe het moet en hoe het niet moet. Zo ook over tevreden en ontevreden mensen. Er is een voorbeeld van een man die zoveel rijkdom had, zoveel vrouwen, en toch was hij ontevreden. Hij zag een mooie vrouw, werd begeerig en ondanks dat hij wist dat ze de vrouw van iemand anders was, nota bene van een van zijn soldaten, liet hij haar halen en ging hij met haar naar bed en ze raakte zwanger. Ontevredenheid, lust, bracht hem in problemen, terwijl Exodus ons leert, Exodus 20, dat je niet zult begeren wat van je naaste is. God stuurde een profeet naar hem toe, die de man vertelde over een rijke boer die het lammetje van zijn buurman had afgepakt en maakte hem duidelijk dat hij zeer slecht gehandeld had. Hij werd ook gestraft. Het hele verhaal leest u in 2 Samuel 11 en 12. Het gaat over koning David. Nu de andere kant. Als er iemand is die ons veel kan leren over tevredenheid, is het de apostel Paulus wel. U kunt in de Handelingen der Apostelen lezen wie hij was, hoe zijn leven radicaal veranderde na een ontmoeting met Jezus. Een aantal van zijn brieven aan verschillende gemeenten heeft hij geschreven terwijl hij in de gevangenis zat. En een Romeinse gevangenis toen was niet niks. Hij had veel te verduren, honger, dorst, mishandeling en meer. Zijn uiterlijke omstandigheden waren wel somber, maar toch had hij innerlijke vreugde en vrede. Hij zegt, niet dat ik spreek over gebrek, want ik heb geleerd in elke situatie tevreden te zijn. Ik weet hoe het is om vernederd te worden en ik weet hoe het is om overvloed te hebben. In alle omstandigheden heb ik geleerd hoe ik met overvloed en gebrek, met rijkdom en armoede moet omgaan, vinden we in Filippenzen 4. Hoe kan dat? Paulus, zijn tevredenheid was geworteld in zijn relatie met Christus, niet in zijn materiële omstandigheden. Dus als we denken dat wanneer we meer hebben, we dan tevreden zullen zijn, kunnen we ons deerlijk vergissen. Paulus schrijft aan zijn geesteskind Timotheus in 1 Timotheus 6,
Godsvrucht met tevredenheid is grote winst, want we hebben niets in de wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Maar als we te eten en te drinken hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Wanneer we een goede, een diepe relatie met God hebben, is onze ziel tevreden. Dat is belangrijk. Wie heb ik in de hemel behalve u? En op aarde is er niets dat ik begeer behalve u. Mijn lichaam en mijn hart mogen bezwijken, maar God is de kracht van mijn hart en mijn deel tot in eeuwigheid, vinden we in Psalm 73. We kijken vaak naar anderen, wat zij hebben, en willen meer, beter. Maar weten niet hoe ze aan die rijkdom zijn gekomen. En die reclameboodschappen, die zijn erop gericht onze tevredenheid te ondermijnen. En ons te laten denken dat we meer nodig hebben dan we bezitten. Ons hebberig maken. We moeten het verschil leren kennen tussen behoeften en wensen. God geeft ons wat we nodig hebben, niet wat we willen. We hebben materiële zaken nodig, maar moeten onze zekerheid niet zoeken in dingen als geld en bezittingen, maar ons vertrouwen op God stellen, in goede en ook in minder goede tijden. Ik weet dat we als kind de ene dag brood met ei kregen, maar we waren even blij als we brood met tevredenheid kregen. U weet toch wat dat is? Dat hebben we thuis mee gehad. Mijn moeder overleed jong, maar onze ouders waren voor ons een voorbeeld in tevredenheid, dankbaarheid. Mijn vader had een groot geloof en vertrouwen in God. Hij was al 90 en bijna blind, maar voor elke maaltijd bad hij altijd een deel van het lied dat we aan het begin hebben gezongen. Bij schrale kost of overvloed, zoals de Heer het geeft, is het goed. Dank u, mijn God. Hij vertrouwde God erop dat de maaltijd goed was, al zag hij nauwelijks. En ik ben de Heer zo dankbaar voor al zijn lessen. Mijn dochter was nog klein, maar ze vond etenstijd bij opa zo fijn. Ze zat op het gebed te wachten en genoot ervan. En ze herhaalde dan, dank u mijn God. Lobby Wang, rijk zijn is geen garantie voor tevredenheid. Dat moeten we leren, stap voor stap. Wees tevreden en dankbaar voor wat je hebt, in plaats van te stressen om wat je niet hebt. Wees tevreden met Gods voorzienigheid in al je behoeften. Spreuken 14 vers 30 leert ons dat een tevreden geest een goede gezondheid geeft, maar jaloezie knaagt aan je botten. Ware tevredenheid is alleen in God te vinden. En hij verzekert degenen die in hem geloven en hem dienen, dat hij in hun behoeften zal voorzien, materieel en immaterieel. De vijand probeert ons ontevreden te maken, te beroven van onze gemoedsrust. Maar wanneer we net als Paulus in Jezus geworteld zijn, weten we dat hij de enige is die leven geeft en overvloed op zijn tijd. Weet u, vaak denken we dat het moeilijk is om tevreden te zijn als we gebrek lijden. Maar ik ken mensen die nauwelijks iets hebben, maar zo tevreden zijn. Zowel overvloed als gebrek kunnen ons ontevreden maken. En we weten niet waarom God een bepaalde situatie in ons leven toelaat. Misschien wil hij ons lessen leren in bijvoorbeeld geduld, nederigheid, zachtmoedigheid, dienstbaarheid. Ons slijpen en vrijmaken van begeerigheid, hoogmoed, trots. Denken dat we alles zelf hebben bereikt. Misschien wil hij ons dichter tot hem brengen.

dan een kluis. Hij maakt het tot een koningshuis. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij, God dus, heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Dat verzekert hij ons in Hebreeën 13.

Eet. Nogmaals, Lobby Wang, tevreden zijn betekent niet dat je geen wensen of verlangens mag hebben. Maar laten we alles eerst bij onze Schepper, de God van Abraham, Isaac en Jacob leggen. Want Prediker 3 vers 13 zegt, wanneer iemand eet en drinkt en kan genieten van al het goede dat hij door zijn harde werken heeft gekregen, dan is dat een geschenk van God. We bidden dat Hij ons helpt onderscheid te maken tussen goede en verkeerde verlangens en op Hem te vertrouwen. Want al ons geld, onze bezittingen in dit leven zullen vergaan, maar Gods voorzieningen duren eeuwig. Tot slot het volgende voor u, voor mij, als stof tot nadenken. Hebben we onszelf ooit afgevraagd of God, onze Creator en Hemelse Vader, tevreden met ons is? Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And may the Lord bless you and keep you. Amen.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: The notification on Lim.
1: Jij bepaalt wat je met je dag doet. Anders doet de dag dat met jou.
2: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

Ticket to the max. Please just rewind and say it to the max. 91.7.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
2: The notification on Lim.
3: Jij bepaalt wat je met je dag doet. Anders doet de dag dat met jou.
4: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
6: All the hits.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

Goedemorgen, lieve luisteraars. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. Ik ben uw host Cher Hooghoot voor een ochtend. Het is natuurlijk woensdagochtend, een prachtige ochtend als u mij vraagt. En ik breng u de midweek momentum vibes vandaag. Ik hoop dat u heerlijk bent opgestaan. Mocht dat het geval zijn, no, then we're gonna continue the good vibes. Mocht dat niet het geval zijn, no, dan breng ik u zeker in de heerlijke vibes vanochtend. Goedemorgen Suriname en natuurlijk de rest van de wereld ook.

Yes, sun is shining and the weather is sweet. Sowieso brengt Bob Marley me altijd in de mood. En natuurlijk weten jullie hoe we het doen elke woensdag en op elke vrijdag. We starten met die Koru Safo en dan breng ik jullie in die love mood. En dan gaan we lekker los. Dan hebben we het nieuws en dan gaan we verder. En ik ben bezig jullie playlist in elkaar te zetten. En jullie weten, ik zet altijd die Srana aan, die Srana Lobby Pokus. Zet ik altijd, want we hebben een mooie Srana Lobby Pokus toch. Dus we moeten ook van ze kunnen genieten. Maar before we go to 30 minutes of love, dan gaan we lekker bezig zijn. En ik ga jullie elke woensdag en elke vrijdag een reminder geven that you are blessed to be alive. Velen zijn niet opgestaan vandaag, maar jij bent er wel. Dus maak het er het beste van.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

luistert nog steeds naar 30 Minutes of Love. En ik kan je één ding zeggen. Als die man die blakke jack die en die blakke handschoen voor je ophangt, schatje, dan ben je het wel. Maar we gaan lekker verder hier met die love songs. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Je luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren op limfmsu.com.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Jij bepaalt wat je met je dag doet. Anders doet de dag dat met jou.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Zo, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En ik wil even een grote shout-out doen aan iedereen die op vakantie is. Geniet ervan en vertegenwoordig Suriname natuurlijk op zijn best. En een extra special shout-out naar mijn familie. Familie Van Nere, familie Shewa die in Parijs zijn. I love you guys. En het is voor alle mensen, alle familieleden, everybody, alle familieleden van Lim FM. We love you. 'Cause when we

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 AM tot 16:30 PM. Op de zaterdag van 8:00 AM tot 1:00 PM. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Rustig, ik heb rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oh, in Omwikama.
2: Waar Omwikama?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, voegwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, taille bek, wat ik in me. Ja, want daar wat voor maak ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I be de abbewaking voor Improser NV.
4: Flashback.

0: odo takso.
1: Arki smalontu, danti de, ukondora baka, nanga nabeskopu, oftewel, na odo funadei. En abeskopu ftide, eleru taki, in alibi makandra, moeten wij niemand onderschatten. Onderschat nooit iemand in het leven over zijn kwaliteiten dat hij bezit. Dat meki, abeskopu, oftewel na odoftide, takso, mi, ano akansa, maishi dokung, ano i boitu. En dat wil zeggen, onderschat niemand. Mi, ano akansa, madokung, ano i boitu.

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, ik heb jullie lekker in de stemming gemaakt, hoe de gear mooi. Ik heb jullie een beetje gegeven van wat er straks komt. Maar we moeten ook even bij stilstaan in het leven. Dat wij zijn wakker geworden, maar velen zijn niet wakker geworden vandaag. En gisteren was ook zo'n dag waarbij enkele mensen zijn, komen te ontvallen. They transitioned. En ik wens heel veel sterkte toe aan Sangra Fu. Heel Sangra Fu met het verlies van Kelly. En natuurlijk ook onze legend Dolly Parton, die is overleden. Dus daarom wil ik dus beginnen met eentje van Dolly Parton. Eigenlijk, ter herdenking van haar. Rest in peace, beautiful souls. En als je er nog bent, weet dat je er mag wezen en ga ervoor. Zij hebben het niet gehaald. Hun levenspad is al verlopen op deze aarde. Wij zijn er nog en laten we er het beste van maken. Voor degenen die in rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte toe.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 26 augustus. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met zoutvlees en sausages. Gevulde sopperpot rund. En gebakken vis met gestoofde oker. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Zo, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik heb even een kleine mededeling. Het nieuws van vandaag komt te vervallen vanwege technische redenen. Maar u kunt nog steeds via de FB-page van Lim FM Su de live bekijken van de persconferentie van het Korps Politie Suriname. Dus ik herhaal hem, het nieuws komt te vervallen vandaag vanwege technische reden. Maar u kunt de live persconferentie van het Korps Politie Suriname wel volgen via de page van Lim FM Su op Facebook. We gaan hier verder gezellig met muziek en het is nog steeds woensdag, een prachtige woensdag. En ik breng u nog steeds de midweek momentum vibes.

Zo, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En ik breng u nog steeds de Midweek Momentum Vibes op deze prachtige woensdag. Als u het heeft gemist en u bent er net, nou, het nieuws van vandaag komt te vervallen vanwege technische reden. Maar u kunt naar de page van Lim gaan op Facebook, Lim FMC. En u kunt daar dus de live persconferentie van het Korps Politie Suriname volgen. Wij gaan lekker gezellig verder hier met de Midweek Momentum Vibes. En ja, we brengen u lekker in de stemming als u daar nog niet bent.

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, we gaan het nu even lekker gezellig maken. Ik heb een paar leuke flashbacks voor jullie en ik weet zeker dat jullie ervan gaan lachen, maar jullie gaan ook genieten. Dus je mag dansen op je stoel, je mag opstaan. Let's get this body moving. It's midweek, people. Let's get this midweek momentum in the body and get the vibes rolling. Ik weet dat je aan het werk bent. Maakt niet uit als je in het verkeer bent. Natuurlijk, als je in het verkeer bent, let goed op. Wees ook lief voor elkaar in het verkeer. En onthouden jullie dit. We hebben linksverkeer. De rechterbaan is om in te halen. Houd daar alsjeblieft rekening mee. Geef richting als je moet afslaan. Let op het verkeer. En wees niet op je telefoon. Je leven, heb je leven lief, maar ook die van een ander. Love you guys.

0: this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

Zo, lekker gezellig, lekker gezellig. Nee, ik weet dat jullie ervan genieten. Ik geniet er ook van. En shout-out aan de mensen die in de gym zijn, die werken aan hun healthy body, hun sexy, sexy Coca-Cola body. En ja, we gaan weer een paar flashbacks hebben. Jullie weten, ik hou van die flashbacks. Because you know, music was very good back then. Niet dat het goed nu, dat niet goed nu is, er. Nu heb je ook heel veel bangers. Maar die van vroeger, je weet toch, ze klonken anders. Dus we gaan even weer lekker terug in de tijd. En dan komen we weer terug. Je weet toch, vandaag gaan we op en neer. Gezelligheid. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En ook te luisteren via LimFMC.com.

Zo. Drinken jullie wat water? Vieg je voorhoofd. Eva, kom op adem. We komen terug naar het nu. En we gaan lekker even genieten. Straks krijgen we ook wat commercials. En dan gaan we weer gezellig bezig zijn. Vandaag hou ik jullie bezig tot 12 uur. Hè? En Temikba, weet ik zeker dat jullie een aantal kilo's zijn afgevallen. Maakt niet uit als je aan het werk bent, als je in het verkeer bent of als je thuis bent. Maakt niet uit waar je bent, als je aan het wandelen bent. Wanneer ik klaar met jullie ben vandaag, gaan jullie echt die midweek momentum vibes. Het gaat nog lang in jullie zitten tot vrijdag. Maar genieten jullie verder. Jullie luisteren nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. I like

0: chiama?
1: Enough, mamma mia. One minimum bribe dat toch is een precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar die nomaan zijn na 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena 100 euro eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosena gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Zo, het is momenteel 11 uur. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7

Fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679.

0: in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Tauli. Het menu van woensdag 26 augustus. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met zoutvlees en sausages. Gevulde sopperpot rund. En gebakken vis met gestoofde oker. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Tauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
4: Iedereen, iedereen!

0: Sukru Masters.
1: En dat waren de Sukru Masters. Ja, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmc.com. En ja, we genieten nog steeds van de Midweek Momentum Vibes. Natuurlijk met Cher. Ik ben er al vanaf 8 uur en het gaat er lekker gezellig aan toe. Ik weet dat jullie daarvan genieten. Ik geniet er ook van, maar natuurlijk dans ik ook op mijn stoel hier. Maar we gaan het lekker verder gezellig maken. Ik ben er tot 12 uur. Er zijn enkele commercials die nog moeten komen. Dus geniet u daar lekker maar van. Als u net bent aangekomen, welkom erbij.

0: on tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

and that was Claudius Philips. En ja, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. Het gaat er gezellig aan hier in de studio, het gaat er gezellig aan thuis in het verkeer, maar let goed op, wees voorzichtig in het verkeer. Ik merk dat het wel mooi weer is vandaag, maar vergeet niet genoeg te drinken en ja, lief te zijn voor jezelf. Voor degenen die wat te vieren hebben, wens ik jullie heel veel fun toe. Gefeliciteerd, proficiat. Voor degenen natuurlijk die in de rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte toe. Maar ik zeg ook elke dag, je hebt een dag gekregen. Je hebt nog een kans gekregen. Focus je niet op wat gisteren mis is gegaan. Focus je op wat je vandaag ervan kan maken. En probeer het mooie in het leven naar voren te brengen. Focus je op het mooie in het leven. En ik weet dat het tenminste één ding is in je leven is, dat wel goed gaat. Dus bij deze zeg ik, laat je gaan en laten we lekker losgaan.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.

0: En het is precies 10 voor 12. En ik vind het altijd gezellig wanneer muzikanten bezig zijn muziek te maken en ze fun hebben in de studio. En je hoort ze ook lachen op die track en alles. They were just having fun. Dat was Leo Leo, een remix van Boelin 47, als ik het goed heb. U luistert nog steeds naar Lim FM. En ja, we hebben nog 10 minuutjes te gaan. Dus ik ga niet te veel praten. We gaan echt gewoon luisteren naar muziek. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug.
1: Oscar.

0: Zo, jullie weten al wat ik ga zeggen. Het is bijna nog 3 minuten hebben te gaan. Het is bijna klokslag 12 uur. Mijn tijd zit erop en jullie weten wat ik altijd zeg. Botro sweetie, mabari mutapu. Ik hoop dat ik jullie vandaag echt die midweek momentum vibes heb gebracht. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen bemoedigen. Ik hoop dat ik jullie kracht heb toe kunnen spreken en dat we een hele gezellige tijd samen mochten hebben gehad. Natuurlijk, van mijn kant uit heb ik dat wel gevoeld en ik heb het ook doorgekregen. Mijn tijd zit erop. Ik ga met 2 pokus eruit. Stand on Business van Jean-Paul en Afusensi van Koyeba. En voordat ik eruit ga, wil ik even praten met mijn mensen die het niet meer zien zitten. Famija, mi psawan los kwala, maar mij deed het. En daarom ben ik de juiste persoon om jullie te bemoedigen wanneer ik er ben in de studio. Dat aneem ik uit soort kwala ipsa of waardoor je nu gaat. Weet 1 ding, je kan het. Het is temporary, het is tijdelijk. Het gaat voorbij en je komt er sterker uit. Leer uit je fouten. En ga verder met je leven. Focus je niet te veel op wat er misgaat. Want als je daarop gaat focussen, gaat het zich vermenigvuldigen. Focus je op tenminste het enige dat goed gaat in je leven. En pour everything into you. En als je weet dat je iemand bent die te veel van jezelf geeft aan anderen, is het tijd om die energie in jezelf te stoppen. En wat overvloeit, dat mogen ze hebben. Ik wens jullie een fijne woensdag toe. Ik ben er weer op vrijdag. En ja, ik groet. Mijn naam is Cher. Ik was er. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En ook te beluisteren op Lim FM. Ook te beluisteren op limfmsu.com. Ik ben er vrijdag weer. En ik spreek jullie dan vrijdag. Bye.
1: Him call the thing them call small axe, you know. Talk we attack facts on the tracks, you know. King Jack.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen.

0: Welkomen u graag. Emily, the glens of perfection.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, safety through innovation.

0: Hier het menu van Eethuis Esselin van 26 augustus 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte reis of bulgur reis met kip en groente, masus moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, masala rund mix aardappelen, Chinese taiersoep met kip erin en als groente hebben wij kousenband, kaisoi en sopropo. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissie fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679.
1: This is the recap of the phenomenal top 10

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: Hier het menu van Eethuis Esselin van 26 augustus 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, masus moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, masala rund mix aardappelen, Chinese taiosoep met kip erin en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en sopropo. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nang a echte sweet tissi fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 26 augustus. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met zoutvlees en sausages. Gevulde sopperpot rund. En gebakken vis met gestoofde oker. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, u kondora baka, nanga na beskopu, oftewel, na odo funa de. En a beskopu fti de, eleru taki, in alibi makandra, moeten wij niemand onderschatten. Onderschat nooit iemand in het leven over zijn kwaliteiten dat hij bezit. Dat meki, abeskopu, oftewel na odoftide, takso, mi, ano akansa, maishi dokung, ano i boitu. En dat wil zeggen, onderschat niemand. Mi, ano akansa. Madokung, ano i boitu.

0: Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.
1: Estaba paralizado.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka.
5: Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
8: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
9: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
10: En ik nieuwe schoenen.
9: Ja, ja, ik ook.
10: En pa, mijn tas is kapot.
11: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
12: Hoi mama.
13: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
12: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
13: Ja,
12: Je zin wel 100 euro, Jim.
14: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
14: Ik zei 50 euro, mama, 50.
12: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
14: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
12: Maar hier en nog. In zin via Western Union, die Appengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smijt je is aan het gaan. Is top dat je zin in een trap is, dat de one is.
14: Ja, maar ik weet. Ik...

0: plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031 641 802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031 641 802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakkers.
3: Razan Optiek, Kankawa straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor bril.

Zo, van harte goedemiddag. We melden ons aan. Maar we hebben een... Ik wil niet zeggen, het is niet een technisch probleem. Maar je moet me toch wel even... 4 minuutjes geven.

0: ay papa tochi yube dewa libisma. Sa imofobe du boy. Yaman, dis de mijn kari talent. Mensen, bedankt voor uw geduld hoor. Want tegel tik me zo net. Goedemiddag. Ik ben niet laat. Maar ga je precies vertellen wat gebeurd is. Dus mi werwa impion. Dus je weet, afvallen heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Dat mi go werwa impion. Geloof me, if mi be werwa impion, zou ik mij vreselijk belachelijk maken. Ibo love me. Ik zou een grote kiek zijn. Ook op social media. Jongen, ik schweef naar MP. Maar dat heeft te maken met het proces van trainen, let op je voeding en zo. Dus de kilo's gaan een beetje weg. Dus ik ben Mosso, Mickey, Rode, Reesja Snel, Moderator Reesja Snel, wat MP Jimmy. Adisi. Want ik zou vreselijk. Dus sorry. Ik had het moeten weten. Voordat ik een naar wat je dan rekent. Ja, dat is wat ik naar die dan lovering. En toen zei ik van mij. Gado, dat tjure drijkba. Ik dacht, jongen, ik heb toevallig wat modder in de buurt. Dus dan. Snel. Miko weer Adisi. Dus me verontschuldigingen hoor. Als ik in die tijd ben gegaan. Maar ik ga je zeggen, ondanks dat die mee hoorde korte speech bij dat van Borger, dat is in de avonduren met Lukumi Srevita op een video. Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb zelf vind ik nog een lange weg te gaan. Dus ook in additie binnenkort moet zweef. Want zelf moet je niet tevreden zijn, man. Dus je kan eten en niet bewegen, dat ik kon dikkie, maar dat gaat snel. Dat is makkelijk, maar om van de kilo's af te komen, dat heeft met discipline te maken. Isabi, dus nogmaals bedankt hoor, dat je maar ruimte en dat je nog is dat die brong en dat je nog gwe. Isabi, en die tawak die boy. En die boy, dames en heren, zal zijn werk dus ook vandaag goed doen. Dus ik meld mij aan bij het volk van Suriname. Op deze woensdag van 26 augustus. Hoe gaat het met mijn mensen? Maken mijn mensen het goed? Zijn mijn mensen ook op deze woensdag een beetje rustig? Of zijn het onrustige mensen onder mijn mensen? Je zit op 91.7. Je bent op de pagina van Lim als je kijkt. En als je ook luistert via de computer, de PC zeggen we tegenwoordig. Dan fijne luistertijd. Hou wel rekening met het gedoe van EBS. En verder is aan die loodshedding aan de wanneer die dus. Wij zijn altijd, we zijn voorbereid op alles. Trangaplanga zegt iemand, het is tijd Gino. Gino zegt trangaplanga. Natuurlijk, aplanga is altijd tranga. Blackie met Karama. Ik heb twee in de studio altijd. Blackie en Bruintje. Dadelijk gaat Bruintje erop wanneer ik ga lezen. Dus Gino, if you want to take one more trangaplanga. Want more tranga, want de lekadisi. Ratan Kankawa straat. En geloof me, als er mooiere zijn dan deze, dan kan je begrijpen van attentiva boy tranga. Isabi, attenti tranga, Kankawa straat. Alle mensen die vandaag ziek zijn, die zich een beetje ziek voelen. Misschien word je verpleegd in een zieke inrichting. Misschien zeg je van, ik ga gewoon thuis uitrusten. De dokter heeft dat bevolen. Of misschien heb je voor jezelf gezegd van, dit is my day. Ik trek mij even terug om op adem te komen. Maybe ben je ver buiten Paramaribo. Geniet van je dag. Kies eens Revi. Word gouden oude. Zo is hem te gaan, is Riviera. Voor zich opbedenkt, dat is mij lauw. Mijn moeder had het sterk. En vroeg hij naar dat plaatje, misschien moet ik bewegen, een takkie. Maar naarmate in naar Libië kon ik, hem takkie naar hij is Revi. So lazy te wiki mating isabi imatanga islevi dat I boiti de a de DC im duden sani se putta papira isabi im klar yu agenda en agenda luku moeilik tide ma ikan gadoji ya krakti abribi en islevi yu tranga inom wakti smafta gitaki tranga im tranga vi islevi. En in taigi serevi hon te wiki manten te begi gado. So lezi e luken na spirit of te denna wajim taki. Ek ben sterk. En vandag ga ek me doelen bereiken. En vandag me potroko. Geloof me, if you ne briben ni serevi. I denk buurman o briben you. You begi briben ni serevi. En jij moet weten dat als je je schouders echt zet onder wat je wil doen. Geloof me, je komt er wel doorheen. En je moet je weten, er zijn altijd de mataki op weg naar de stad succes. Heb je dorpen en bijna al de dorpen heten moeilijkheden. En je moet in staat zijn om de dorpen, dames en heren. Isabi, ik zal je maar relax met ze kunnen dealen. Isabi, deal met ze. Je bent sterk. Abi bribi en isrefi. Nou wat is maftagi taki traga. Mire, mi. Mi tranga, mi ne wakti no an ikri man. Fukon tai mi. Mi sabi. Ide pemde? Goed. Dus de zieke mensen beterschap. De mensen die een sterfgeval hebben. Wil ik condoleren. En de mensen die jarig zijn. Ik heb een lieve dame met wie ik heb gewerkt. Zoals bij de STVS. En ik heb er gezegd, kom op het kabinet werken. Want je hebt talent. Kom programma's met me doen. Zes jaren vandaag. En elk jaar, mijn vergeet het nooit. Chantal Tangali. Zij was onder andere een van de gezichten van InfoAct. Chantal, gefeliciteerd. Lieve meid, je bent jaren vandaag all the best. Ik zie het niet zo vaak meer op de televisie. Het waren leuke tijden. En ze... Je moet de mooie vrouw presenteren, Chantal Morella. Allemaal dingen in Elugu. Elugu Info Act. Ja, maar als je op tv komt, moet je wel een beetje ogelijk zijn, no? Zeggen ze. Isabi, je trekt de kijkers aan. Ja, en het is altijd leuk om de mensen zo te volgen. En Chantal sprak altijd zo duidelijk met de mond open van... Dit is goedenavond... Welkom tot en... Ja, het was altijd een lust om naar te kijken. Chantal, gefeliciteerd. Maak er het beste van. Een echte radioman zou vandaag ook jarig worden. Ik vergeet zijn jarig nooit hoor. Hij is al overleden, maar wat hij gedaan heeft op de radio... Op de SRS en op ABC, dat was... Roy Hupsel zal ik zelf ook nooit vergeten. Hij was een kei. Roy Hupsel zou vandaag jarig zijn... 26 augustus bij de Amade Rowe, de man met de Golden Voice. Goed, hoe was je dag? Is het mooi geweest? Ik ga je vertellen, laatst hebben we gesproken tot de top van de penitentiaire inrichting. En ik heb vandaag, is dat dak? Amas heb ik het op het dak. Weliswaar heeft me bij de penitentiaire, hij zou vlak daar blijven voor. Tewan is Asaka. Maar goed, dat is dat. Dat gaan we aan de minister. Maar nog het, maar nog het. Dat is een beetje zwak kino. Maar ze hebben nog tijgen nu dat hier. De man zei, nou, man, goed, dat is dat. Ama fadong. Een penitentiaire ambtenaar. Maar abba meneer. Ama fadong en aman da atos en nu de. Was mama heer Beckenbrogo. Dus die info hebben we niet gehad. Dat is een belbare actie. Maar waarom is dat niet gezegd aan ons? Isabi, soms moet je gewoon alle details prijsgeven. Je hoeft die man zijn naam niet te noemen. Maar er is wel een poging ondernomen om die grappenmaker van het dak te krijgen. Dus die man zei, no man, go, Isabi dan. Even mee bij de leiding. Isabi, trouwens, kan je daarom... Ik ben ook zo'n vreemde. Je zou vlak daar op het dak blijven, geloof me. Isabi, in op je bogo. Met mijn kietata zo'n begin brommie, moet je vinden zakken. Isabi... Maar goed, de man Pura Mang is ook geen makkelijke jongen, heb ik begrepen. In tijd had je ook een situatie, bij Repchimboy, waar man bij het dak voor een regeringsgebouw, volgens mij Horp, goteka man, of ik weet niet wie, zo'n goteka man. Er was, jaren later was er een andere politicus, ook in de top van het regeringsgebouw, weliswaar niet op het dak, maar dat hij maar bellen, maar bij de minokara manier, maar bij de onderhandeling, dames en heren, met NDP dacht ik, de man, ja, Shitori. Je weet, politieke mensen zijn allemaal zo'n beetje onbetrouwbaar. Hoor. Terwijl ze onderhandelen voor de regering aan de linkerkant, zijn ze bezig te flirten aan de andere kant. Dus een politiek man, terwijl men bezig is onderhandelen, volgens mij, NDP, dan maar sluipen. Maar sluipen, gewoon naar Ramsarju. In het regeringsgebouw, ik heb het over 2009. De verkiezingen waren sterk, alleen aantocht. Dat man kreeg, dat man leunen en baga niet weten, dat man baga duidelijk zichtbaar, dat man Abrahams volgens mij rego drapen, want dat man hier een beetje, dat Abrahams dat man heet hoeft. Dat man Abrahams bellen, maar waar bent u? Dat man dat ik ben thuis. Niet wetende dat hij wel zichtbaar was via het raam. Ja, we kennen allemaal de situatie, hoe dat verder gegaan is. Eenmaal liever in Saratina, Zana Spantori. Laat ons beginnen met een ander ding waar ik al 3 dagen over praat. En ik hoop dat er een oplossing gevonden wordt. Dat na een situatie in Para. Weet je waarom? Para na Port Facundet. Ja, plein landen. Dat is toerist zakken die mij reka foto via Para. En ook al was het, dames en heren, niet de poort. Mi ventaki, we moeten, je kan niet terug naar een situatie waar wij allemaal misselijk van zijn geworden. Je mag niet, wanneer je praat over kinky als systeem, mag je bepaalde dingen niet meer, mogen bepaalde dingen niet meer zichtbaar zijn. Isabi, dus van die molen ze opgaan, zal me was wezen, maar para mag niet wederom een vuilnisbelt worden, omdat die aannemer zijn geld niet heeft gehad. Ujama en Sensi. Meneer pleit de gamara, Isabi. En dan mannen die hem niet eens van 5.000 of van 10.000 uit de monie samen ook kiezen. Dat hoeft ook niet. Maar ik wil voorkomen dat ik straks beelden zie rondgaan van tientallen zakken op een hoek gedumpt met inhoud, pamper, Isabi en dode orufolu. Isabi en allerlei andere viezigheden die dus worden weggerukt door honden. En als dan begint tingi, woron, kalakar, alata. We moeten ophouden, we moeten niet leven onder deze omstandigheden. Vuil ophaal moet altijd beheersbaar zijn. Het moet echt een prioriteit zijn, altijd beheersbaar. Want als het gaat rommelen, Isabi, zwervers, hartstikke pretty, dagu, hartstikke pretty, smago potty. Soms rij je door bepaalde delen ook, midden in de stad, en dan zie je die dingen, en dan vraag je af van, maar dit kan niet. Dus veel ophaal moet up-to-date zijn. En dan moet dit wat moelen, brada. En de betaling moet vlekkeloos geschieden. Hoe je de man die zin ziet, dat die man ook had dat idee, dat we geen situaties krijgen van zakken, afloos doen, bijna vijf zakken. En ze vragen zich af, wat moet ik met die dingen beginnen? Ik kan ze niet op mijn balkon laten met larven en al die toestanden. Dus ik moet ze ergens kwijt. En ze lopen op de hoek en ze zetten het dus daar. Ik heb geen tijd om te gaan nadenken wie fout is en waar ze het moet zetten. Als de dingen worden opgehaald, krijgen we deze tak-takjes niet. Isabi, dus... Amad Jamal bel met Eduna van mijn ding. Van mijn naam aan het ook alweer. Olenski, ay, Olenski, amane. Edu, amane. Edu, Edu is kreeg snel toch, niet negatief bedoeld, maar hij raakt emotioneel, je weet, wajarte als hij is, nakama potatoes ook ba. Wajarte als hij is, nakama potatoes ook ba, en ik had te doen met hem. Isabi, ama bel mitra jamela gelempo, en joh, mi fiere jama, maar ik weet, hij is een harde werker. En als mensen, nogmaals, als mensen hard werken, is het geen gunst. If you give them money, het is jouw verplichting. Want niemand werkt meer gratis. Begrijp je? Gratis, dat niet bestaat moro. Ik ga het doen, dus daarom, ik werk gratis. Amantjan bij Weru, de onbeschuldigd heer dienen. BS, beschamende stommiteit. Hoe paiden smaak, mij doet er ook hoe paiden. En laten we ervoor zorgen. Ik hoop dat terwijl ik praat, want dit interview zou je het dadelijk is gistermiddag afgenomen. En mijn neem aan dat je van mijn beetje aan Sani of de man bij contact dat hij ons zou laten weten. Dus ik hoop dat as we speak er wat bewegingen zijn om Edo zijn show te geven, om Olenski zijn show te geven, zodat we, en ik pleit niet alleen maar voor para hoor, het is landelijk. Als er ondernemers zijn die ook in andere gebieden, laat me dat duidelijk zeggen, want dat is de motaki amai e push para, mine push para, mion push, mion pusu ordelijkheid, mion pusu, continuïteit, continuïteit. Als je met iets begint, moet je ermee doorgaan, Isabi. Clara Rocco, dat is mijn poesu. Mijn poesu, ordelijkheid, continuïteit, dames en heren. Hygiëne moest dit duidelijk, dat we geen allerlei situaties krijgen. En viezigheden, en ratten, en weet ik veel, en vliegen. U weet toch, een vlieg is, meneer Stuttgart heeft het uitgelegd. En van vrie, op mij althans, en van vrie komt op mij breden. Met trouwe brede. Want ik sabi dat ik een free lijnen aan bacterie. En wens ik kom bij mijn hap met trouwe herbrede. Mijn af jongen brede dat morgen. En al die vliegen op de zakken en zo. En dan komen ze in de mensen in huis. En nee. Dus laten we Edu, dames en heren. Edu, heb je geen patiëntie? Mijn is zeker dat familie takator jij naar baganatori. De man zeker ook ja tjaka tjaka. Waar je recht op hebt.
1: Ik heb het zo lang mogelijk uitgerekt. Zoals voor mijn kiesruimte, of die overheidruimte voor mijn konding achterstanden. Maar ik zie dat als een goeie aan langer door de man, nou een paai waarschijnlijk en de kosten heb ik.
2: En kan je dus maar zo sap afin fatori op je achterstanden?
1: Achterstanden nono dit op 7 maanden.
2: U hebt dit wat vaker meegemaakt. Een regering die zwang, maar tra regering, regering op regering, bijna alle jaren. Je hebt te maken met een historie dus.
1: Ja, sowieso. En een nieuwe op te maken met een historie. Ik ben allemaal eigenlijk niet ondernemer, alleen ik ben enige ondernemer op para, zo ik doe aanroken dat we. Dus, maar de tra ondernemers hebben een probleem. Maar ja, denk niet durf of de no abba, ja, de kaart die sami abit tenminste goed stap aanroken. Zo af de abbroodvries natuurlijk. En is dat oei, als aan dat we naar rancune lijn natuurlijk. Dus, ja, met akvas aan de, is dat bij mij op zo'n aan van ja, ik bedoel. Wat kan een censuurder maken dan het al is? Want is stop of in een stop at als refi. Dus daarmee op zo'n zin van weet je wat, eenmaal als aan ik was dan, kom haar aan trem nou dan kan de Gralantische verstand dat jong, hey, ik moet nu even inkomen, maar en, bijna 3 weken ik bij mijn lomp kan de man.
2: Het was dan daarnet rang kunnen light up OWI. Wat bedoelt u daarmee? Zou moest verstaan?
1: Ja, dus met andere woorden, als we stoppen aan roken, dan volgende aanbesteden bijna in een keer aanmerken bijna morgen. Mm. Ja, dat bedoel ik aan Rankina.
2: Ja. En is de uitdaging aan meneer Ommen en meneer Ommen taki, ik moet stop aan roken. Is stop aan roken, ba?
1: Ja, ik stop aan roken sinds is de 25 augustus.
2: In de tussentijd de man OW met contact met mij?
1: Het enige man die ik echt contact is de directeur van Openbaar Groen, meneer Anwar Mune. Amana tegen mij dat ik doe alle in in Bemdoekba. Dus eigenlijk het ligt aan financiën. Maar toch me op zo'n zin van oké, het is mooi waar dat het aan financiën ligt. Maar ik werk niet voor financiën, ik werk voor openbaar werken. Dus eigenlijk, me vindt dat als financiën komt in, dan OWI eigenlijk kan het niet zo druk. Want ik van mijn omen tak is dit, zal ik verstaan, lanti na lanti. Dat als je oefen zo druk op de man, dat ik wou wat een keer de aannemer voor mij. En ik denk dat dan kan de oplossing Sakomar. Hij zegt, hij heeft al zijn deel gedaan en daar heeft hij ook gelijk in natuurlijk, want wie zij binnen iedereen, Amandu Allah, Sansabim doet. Maar toch, minus op tanga laste mim gomoro, soms me denk ik nou een trap om hem zo goed wat gaat op go actie, om ik haar kies mijn money.
2: Hoe begin je money daar?
1: Nou, behoorlijk. Ade mooi.
2: Ade mooi, oké, in een kaar bedrag, no?
1: Ja, dat is wat zijn dat die kan je toch niet aan de grote klok hangen. Ja, maar, dus, ik ben van uit dat ik, ja, mijn hoop dat aan wie ik die zit dat de man kan komen, zodat ik kan herstellen, Rokobaka, want nu de na een hitte, na een vakantie, de vooral die de chins aan de guascore, iedereen is thuis en zo, dat die broeien, goeden, zakken en weet ik veel wat, want eigenlijk mijn haren langer, maar mijn abstract is.
2: Ja.
1: Isabi, ik heb geen container met geld. Dat isabi toch verlangt in een paar dat mensen die aan ons zelf van containers even via tik noemen, je tikje op den duur. Je moet aboeden. Mijn abi is taboe.
2: Ja. En als je er is, zoals mij, tak batak, zei dat maar moest op nou in een vakantieperiode. Terwijl alle de toerist, alle de sma. Ik ga denk ik naar para. Dus op een gegeven moment, para ja. Is hier mooi uit moro.
1: Ja, en ik ga dat ook moesus zeiden, mi stop nou. Als dan ik ga om taki, olanga mi rekken, want mi kan stop eerder, maar mi rekken aan bedoeling taki, gralanti kan de okomi te gemoet, maar mi zit dat de nekon, de nekon. En is op sana takroon van heer Sanisi, kan hem in takken direct ja, gralanti of tenminste, mijn verstaan van de man eigenlijk niet verleent autorisatie voor de Russie kan ik makkelijk. Dus dat als een etan boelanger voor ik kies de Russie, dat ik kan kiezen money. Want zolang ik nog op Russie, ik nog maar takkie over money. Dus nu die ik kies de Russie, een paar weken terug, dan heb ik die werk in ving. En op grond daarvan, ik tak in Isabsan, boy, het is een beetje... Adis moro, adis jeres ting. En afafir fasani de wagisere fe broko, olimus bai, en a pomhouder pe metenke tang alas. Amasere fe, ignoru solicita fa ote yo komen. En tang alas.
2: En usap tak wayarting asadis becawa bruya ba impara u tapasi na de wandat Vanaf denk ik aan dat nou dit hoor.
1: Nou tenminste, ik heb ik wacht gewoon even rustig af aan een mina a persoon samus dat ik me go tap passie of mo doe een en ander. Ik ben maar een ondernemer. Ik doe mijn werk naar behoren doen. Isabi is de man transparant voor een paai op tijd. Dat is er geen probleem, maar kan de gralanti moest kon doen we aan nou naar een pis dat hij want eigenlijk na jaar go jaar kon naar Semsani even in de plaats en niemand die eigenlijk aan de bel trekt, want als ik het goed heb na gezondheidszorg, na veel ophaal, na tweede belangrijk zijn in een andere jaar. Ja. Is dat want even op ik had dat hij wat wiki in zeer sana of 2 weken. Logo, de ondernemer if de man bij de collectief samen, hoe bij de samen, dat bij bondru, isabi, voor u op een punt zijn nek een bond zo, dat u taki, dat u ama ego tak na overheid, dat mi denk kan de u oplossen bof in de plaats. Maar als aan na, alle mijn vrede voor teka initiatief. En na mina enige wan bijna zang, ik contact social media eigenlijk, voor contact over of is staat over een problematiek. Toen alle de mij vieren, Samson zijn mij vieren, maar ja, te mij het rablak als kapu eigenlijk voor wie, niet ondernemer. Want te mij kies, alle tra mij kies gelijk toe.
2: Maar toch, meneer Maan begrijp, want zie je moe lang, iets op omenisme, meneer Rolenski, in een probeer, sukuan san dapat tak eh lu kuno uno mang versnella proses game of sang what how to take na de wanan
1: Arki mi mek ala sot moiti, de man fin taki, e mi kadeka yep mi ma mi pay 10%. Fukan ka mi moni, mi tak mi ne pay no al loto. Wan, awoko sa mi edu, na doti me piki, na hebi fustra nan, me teki chagwe. Da mi mko tek mi moni fukan pay waman, omdat ama horo wan penne anu da mi mko pay 10% an euroko.
2: So manas ma dat, of pay mi da man dat? Kapsor ministeri.
1: Yere no. Yere no, uno mus du nek uno sa persis wat asandis ano wanyum fenomen, ano tide asandis de. Het is al jaren dag is het zo. Taki de mij actie 10%, maar mi ne pay asandati.
2: Dus de mij
1: 13. Want financiën na een plek voor pay uno ondernemer. Maar de mij kwees uno, mino sabi, mino sa tak na bewees, hou me ten goede. Maar de mij kwees uno, voor make this mass up direct. De mij kwees uno, voor uno kisu moni soso fu ikango suku yepi, da ina yepi, da de mei aksi 10%, da so de mei verdien de moni. Isabi? En dat na puur corruptie, maar ja, mino mani in de kwalik wat, ino wa mei suke moni, ne fasi ma mi de ne kaden trekken na mi. Mino wani, ik ben een harde werker en 19 jaar langa met duaroko disikba. En
2: Lek fai betaki, asana korruptie, if de mai aksi 10%. Ik probeer trekken aan de bel naar hoger hand of op directeur niveau of minister niveau.
1: Alas ma sabi tak de mai aksi 10% voor doa sandati. Alaman sabasandat in Sranang. Is geen nieuw ding. Alas ma sabi over apis dati. En ano owi wang, ala ministerie pereman eurokoji lanti of wat dan ook. Na zo assisteren dat de en elkaar maar bij mij komen ze niet aan het trekken. Na dat me kies je met aan zo lang af, kies me moni. Mijn omang knapu euroko zo tranga, voor me euroko samen doe, dat men kon knapu, omdat je hoort pen in je anu, dat men kon die 10% voor het totale bedrag samen kies. Nee, dat niet euroko ja.
2: Maar goed, heer Rolanski, we gaan het hier ophouden en we tafelen gaan zaak. Voorlopig de truck via eten naar Inzee.
1: De truck eten voorlopig naar Inzee, ja. Zolang de man op mij, dan mijn herstel roko. En ik wil hierbij ook direct melden van if Gralanti ook toe tangalas, noma duwans aan na systeem, voor dat we kiezen money van een horo, want in een contract knapu, wachttijd, 2 à 3 maanden. Isabi, en meshitaki safe. Trawa muskisip sawayari, maar ja, met dat vanuit mij, want op den duur na mij, wou abif kom op Jim Serefi, want asan verferi, al lastig.
0: Ja, inderdaad, het is ook vaker zo dat meer en meer zwaar is, hoe heet dat? Wie is trama daar, de man ook is demonie, de man dat dit aanstel. Ama Olanski etaki. Maar goed, ik vind dat ze vinden wel een oplossing hoor. Ze vinden wel een oplossing. Het enige wat ik niet wil hebben, nataki Weshiden Dotsaka, Isami en dat soort toestanden langs de weg en op de hoeken. Dat was niet mooi. En het is ook niet mooi. Dankjewel, Cliff, zegt Chantal. Graag gedaan hoor, Tali. Have a very, very nice day. De politie had vandaag de persconferentie over de veiligheid in Suriname. Er is ook gesproken over de case Leisner. We hebben de korpschef gezien met zijn staf. En hoofd BZC, bestrijding zware criminaliteit. Dat is mevrouw Eshita. Ja, Hunte. Die is ingegaan op de case Leisner. Je weet, de man wordt vermist. Al weken vermist. En de vraag is, Is hij dood of is hij in leven? Waar is hij? Vele mensen hebben zich de vraag gesteld, maar waarom wordt de verdachte niet opgespoord? De vraag is door Jamal ook gesteld. Tenminste, een opsporingsbericht. Hij heeft de vraag dus ook gesteld vandaag tijdens die persconferentie. Je weet dit soort dingen. Uiteindelijk Skoto op ding. Fassie afas van de Meiroko. Gisteren heeft Gentle overigens ook gezegd dat de man die verdachte is, een van de verdachten die ze nog niet hebben gepakt, dat Skoto verhoor aan en daarna is hij heen gezonden. En ik denk dat dat bevestigd is vandaag door de politie. Dus if dat klopt, dan invoert Fujente Tranga. Maar ja, ik kan niet anders verwachten als gewezen politie-opsporingsman dat hij die info kan hebben. Maar je weet, er is iets wat ze in het Engels zeggen. Verder gaan ze niet. There is no such a perfect crime. No? Iets in die zin. En uiteindelijk de school to begin Sydney Sunny gaan ze je toch pakken. Ja, hoe is het? There's no such thing as a perfect crime. There's no such, dat is het toch? There is no such thing as a perfect crime. Dus daarmee willen de mannen zeggen, je kan, ik heb het uitgewerkt. Mijn weer handschoen, alles aan mijn werk als dat uit. Maar toch je met warmtje fout. En die mannen, de politie zijn speurders toch. Je ziet het in de films, die mannen zijn speurders. En die mannen vinden warmtje is dat niet. In het buitenland, die mannen vinden weirdy. Wat is de weirdy of iets onder de persoon, mensen hun nagel. Isabi, is dat de evidence, doorslaggevend? Nou, we gaan luisteren naar de politie. Er is dus gevraagd door Jamal waarom geen opsporingsbericht. En nu blijkt dat er inderdaad een opsporingsbericht is geplaatst. Daar hebben we dus zien langskomen. Maar voor zover dat hij, de politie heeft vandaag geïntroduceerd, de korpschef, aan nieuw uniform. En dit moet het gaan worden. Ziet er prachtig uit. Isabi, dit moet het gaan worden. Zo is hier de Manastrati. Wat vindt u ervan? Ik ga je eerlijk zeggen. Liever Assan, die ziet er als wat verlepgrijs in mijn weerjaren. Heel snel afkomen van dat ding. Want het is lelijk. Isabi, als wat grijs. Nou, als wat blakastrepi. Na broeku. Dit ziet er tenminste anders uit. En ik denk dat we tevreden mogen zijn hiermee. Vinden jullie het mooi? Ik vind het mooi. Isabi, zetten jullie ook de naam van de mannen, zodat Tama Takangai Isabi Sanamaneng, agent Suro Pawiro, agent Limburg, agent Bernardine, agent Durga, Isabi, agent Slagveer, agent Adwalisi, de Osabi Takai na agent Pinas, agent Biervliet, agent Achina, Isabi, dat was op dat aina, na Marat Bekurmi, of Amarat Behandelmi, onheus, of Amarat die verdient een pluimpje, want hij heeft de organisatie op een keurige manier uitgedragen in het contact met mij, is hij top geweest. Echt een kameraad van het volk. Dus dit moet het gaan worden, dames en heren. De leiding was ook gestoken in Apakidisi tijdens de persconferentie. Laten we luisteren, dames en heren, naar de politie. Ik denk dat het begint met de hoofd, mevrouw Bezet, mevrouw Hunten.
3: Ik wil mij beperken tot...
0: Jamal, stel die vraag.
3: Ik wil mij beperken tot Kees Rodney Leisner. Zoals aangegeven is er nog steeds één verdachte voor vluchtig en zekere RT. Waarom heeft de politie nog geen opsporingsbericht geplaatst? En de tweede vraag, klopt de informatie dat deze verdachte al is gehoord in deze zaak aan het begin en daarbij is heengezonden? dit hebben wij gekregen uit het gesprek dat wij hebben gehad met uw ex-collega Sergio Gente.
1: Goed, met betrekking tot de zaak Leisner zal ik doorgeven aan hoofdbestrijding zware criminaliteit die in zal gaan.
4: Dank u.
1: Alvorens
4: in te gaan, dank u wel voor de correctie, dat was uw collega. Ik heb eigenlijk ook een kleine correctie uw kant op, maar dat zal ik later met u bespreken. Kees Leisner, laat mij dit ervan zeggen. Niet zo lang terug heeft ditzelfde managementteam een onderhoud gehad met de organisatie die ook opsporingsberichten plaatst, laat mij dat zo noemen. De mate van protocollen waaraan de politie zich moet houden voordat wij een bericht plaatsen, is niet iets dat deze leiding heeft vastgelegd. Als we misschien moeten praten, kan dat anders. Dat kan. Maar voor nu zijn wij voor wat betreft het publiceren van opsporingsberichten nog steeds gebonden aan de protocollen die er zijn. En dat houdt onder andere in, alvorens je daartoe overgaat, er moeten natuurlijk genoeg feiten en omstandigheden zijn. Volgende stap. Overleg OM, interne publicatie, interne opsporing. Je moet een aantal stappen doorlopen voordat je gaat voor die algemene opsporing. Ik mag u zeggen dat die algemene opsporing thans in de maak is. Dus het zal een fractie van tijd zijn voordat u die ziet verschijnen. Ten aanzien van uw andere vraag, als de persoon al gehoord is. Ook qua verhoor zijn er een aantal procedures voordat je iemand aanmerkt als verdachte. Een verhoor kan plaatsvinden als persoon en ook als verdachte. Er zijn enkele handelingen gepleegd, maar nogmaals, voordat je iemand daadwerkelijk aanmerkt als verdachte, moet je je stappenplan hebben doorlopen. En ik vraag u dat ik hiermee volsta.
3: Maar de vraag is de persoon verhoord? Dat was de vraag.
4: Ik wil u vragen dat ik mij hiermee volsta. Dank u.
3: Waarom? Mogen we vragen waarom? Waarom is de politie zo voorzichtig met die informatie?
5: We horen het niet
3: hoor. We horen dat, we hebben dat niet gehoord.
4: Oké.
3: Okay. Is het ja of nee vraag
4: het
3: hoor?
4: Het is een zaak die in onderzoek is. Maar concreet aan te geven, de persoon is gehoord als persoon.
3: Ja, dank u wel.
6: Ook die zaak lezen, de verdachte RT is eerst als persoon gehoord. Waarom was het moeilijk om hem te laten gaan, om hem daarna in een bericht van 21 augustus als verdachte aan te merken? Er is toch iets gebeurd, je hebt hem wanneer gehad, verhoor, wat waren de omstandigheden om te zeggen gaan, om hem later als verdachte aan te merken? Dus dat willen we graag ook weten.
4: U heeft net aangegeven, meneer Isaias, dat het zaken zijn die de samenleving bezighouden en dat u vraagt dat wij niet al te zuinig zijn. Het feit alleen dat het zaken zijn die de samenleving bezighouden, denkt u niet dat wanneer er enige progressie richting de oplossing was, dat wij dat niet met u zouden willen delen? Ook wij zijn gebaat bij een oplossing brengen in deze zaken. En in deze is de pers een belangrijke ketenpartner van ons om dat nieuws naar buiten te brengen. Dus ik snap u wel dat u ons vraagt, wees u niet te zuinig. Ik vraag u wel dat wij het onderzoek, het beloop laten gaan, zijn beloop laten gaan. En wanneer er informatie is, dan mag u ervan verzekerd zijn dat wij die zullen delen. Want ten aanzien van de case Leisner, laat mij dit ervan zeggen. Vanaf zaterdag hoor ik van mijn leidinggevende Hunter, de media zegt, er is een lijk gevonden. Vanaf zaterdag hoor ik dat constant en kijk hoeveel dagen we verder zijn. Als we dat nieuws hebben. Wij hebben natuurlijk meneer Elskamp. Meneer Elskamp is ook een van de mensen die constant belde. Mevrouw Hunten, is er informatie die u niet met mij heeft gedeeld? Dat is absoluut niet het geval. Dus, ik vraag u hierbij begrip. Even een kleine update ten aanzien van de zaak Leisner. Ik had al aangegeven, 3 verdachten die zijn in verzekering gesteld. Maar nogmaals, we hadden het over de procedures. Die zijn inmiddels voorgeleid bij de rechtercommissaris. Want de inverzekeringstelling die is ook gebonden aan procedures. Na de inverzekeringstelling volgt de voorgeleiding bij de rechtercommissaris. En van die verdachte is de inverzekeringstelling nu rechtmatig getoetst. Die drie. Ja? Welke vraag?
6: Die vraag, hij is eerst gehoord als persoon.
4: Mm-hmm.
6: En daarna is het status omgezet naar verdachte. Wat waren de omstandigheden?
4: Oké. En dat heeft allemaal te maken met de feiten en omstandigheden op dat moment. En de stand van zaken op dat moment van dat onderzoek. Wat heb je op dat ogenblik voorhanden voor die inverzekeringstelling? Wat heb je op dat ogenblik ter rapportage, ter overleg met het OM voor die inverzekeringstelling?
3: Yes, ik kom weer terug op die case, Leisner. Daarnet heeft die zekere mevrouw, uw collega, over het stoffelijk overschot gesproken. Die vraag is trouwens ook gesteld in de appgroep, heer Elskamp. We hebben nooit duidelijk antwoord daarop gekregen. Maar is het stoffelijk overschot van de heer Leisner terecht?
5: Is er een stoffelijk overschot?
3: Ja, is er een stoffelijk overschot, nota bene.
4: Oké, laat mij dit ervan zeggen. Ik heb aangegeven dat wij gedurende een heel weekend via de media vernemen dat er een stoffelijk overschot is gevonden. Wij vanuit de politie hebben nooit aangegeven dat er een stoffelijk overschot is gevonden. Dat is wat er is gezegd.
3: Maar de vraag is er een stoffelijk overschot gevonden? Jullie hebben het niet aangegeven, maar...
4: Als er informatie was, wij weten dat deze case de samenleving bezighoudt. Wij weten dat de familie ook vraagt naar antwoorden. Als er een stoffelijk overschot gevonden was, dan zouden wij die informatie hebben gedeeld. Dat is wat is aangegeven.
0: Ja, dat is... Ik kom er zelf niet uit hoor, ik ga eerlijk zeggen. Dat is de...

0: openbare feiten, deelneming in criminele organisatie, moord, medeplegen aan moord, medeplichtigheid aan moord, doodslag, medeplegen aan doodslag. Wat is dat? Ik begrijp er niks meer van. Isabi, is er nou een stoffelijk overschot of niet? De politie heeft dat niet bekendgemaakt. Maar we zullen dan opzettelijke vrijheidsberoving, medeplicht van opzettelijke vrijheidsberoving. De vraag is, dames en heren, ja, misschien moeten we ze begrijpen. Ze zeggen, we kunnen niet alle informatie op tafel leggen. Maar ik kan je wel zeggen, de hele gemeenschap volgt deze zaak met argusogen. Ik zou weer met argusogen. Gentle zei overigens gisteren van, dat ding gaat niet op, je kan niemand niet als persoon verhoren. Eigenlijk moesten we dat deel wel even snel weer voor je afdraaien. Maar goed, dat is op YouTube, dat gesprek. En eigenlijk hebben we als gemeenschap, om even nuchter naar dat ding te kijken, wel heel veel aan dat gesprek gehad met de gewezen politieman. Misschien moet u weer daarnaar gaan luisteren. Gisteren, hier in Bakanatori afgedraaid, het gesprek met Sergio Gentle. Hij staat er overigens nog op YouTube. Ik stel voor dat we gewoon voor uw eigen oriëntatie, dat u weer goed ernaar gaat luisteren. En dan plaats je dat naast wat allemaal gezegd is tijdens de persconferentie. Ik heb zometeen de eerste studio gast, maar we gaan even snel naar een drietal advertenties. En ik ben zometeen bij u terug in een moment.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
2: Sepi mi godo.
3: Ja mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
2: Shall I send money, Jim? Buy me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
3: Vrouw, let ja pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
2: Nee, mi wan go

0: begin nou op zijn best. En geloof me, als aan voorvinder, oh, dat was succes, dames en heren. Ik laat u toch dat fragment van Gentle horen. En dat doen we gewoon voor uw eigen oriëntatie. Dat jullie, luisteraar, kijker, dat je de verklaringen naast elkaar zet om het beter te begrijpen. Dus ik ga Gentle straks laten horen. Maar niet alvorens wij u nog een keer uitleggen hoe belangrijk het is dat je je moet gedragen in het verkeer. Dat je je moet houden aan de regels in het verkeer. En dat alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat het geheel wel veilig genoeg is. Laten we luisteren naar dit over de e-bikes.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Veilig de weg op een e-bike begint met de juiste leeftijd en juiste kennis van het verkeer. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit.
3: Ouders, opgelet. Kinderen hebben niet altijd voldoende verkeersinzicht en reactievermogen om veilig met de hogere e-bike-snelheid om te gaan. Nog belangrijker zijn rijvaardigheid en verantwoordelijkheid. Laat kinderen dus niet alleen op een e-bike deelnemen aan het verkeer als ze niet voldoen aan deze voorwaarden.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
4: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda C5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda C5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda C5, innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: Voor ons allemaal, dat klopt als mijn dikke, zwerende duim. Je lacht, je dacht dat ik iets anders zou zeggen. Yo, vieze Rick. Ik heb in de studio, iemand die op 6 januari jarig wordt. Samen met mij. Ik ga hem straks introduceren, tot hem praten. Maar dit is nogmaals voor je eigen beeldvorming. Want kijk, als Gentle zou praten over de omroep en de muziek en zo, dan zou ik zeggen, jij moet de laatste zijn, blijf stil, want dit is niet jouw ding. Maar dat oor is goed, man. Ik dacht dat hij ook bij dat van de CRC-piraterij een belangrijke rol gespeeld heeft. Dus dat nou een goed, maitaki. En we hebben, en nogmaals, we hopen ook dat het KPS ook super slaagt in alle operaties. Toch? Kasi Pinas, Dick van Betakina, right man on the right place. En dat hij dus gaat slagen met al zijn plannen, Sarema Abi, voor zorgen dat veiligheid komt bakken. Maar ook dat ze in deze keer slagen om klaarheid te brengen. Maar dat betekent niet dat Uno mag met trama ook toegeven de mening van de meisjatori. Isabien, dus op grond daarvan hebben we Gentle gisteren gevraagd. En ik ga niet dat heel gesprek afdraaien, maar we laten wel gewoon een kort fragment horen.
5: Nou, dat afsporingsbericht had al lang de deur uit moeten gaan. Wat mij ook verbaast is dat de man eerst gehoord is als persoon in de zaak. Iedereen weet, als je kijkt naar wat er circuleert op social media, is dat die goede meneer die vermist is, een video heeft gemaakt. En kennelijk een distress call naar zijn mensen van dit ding voelt niet goed aan. En je hoort die man zijn stem en je hoort die man gewoon als persoon en je laat die man gaan. Dat betekent je geeft die man de ruimte om weg te gaan. Toch? Hoe moeilijk kan het zijn om die man als verdachte aan te houden? Want het zijn zijn arbeiders, het zijn zijn mensen, het is zijn terrein. Had je die man meteen moeten aanhouden in het belang van het onderzoek, toch? En nu laat je die man gaan, je hoort hem als persoon. Wat ik heb daar nog steeds moeite mee, hoor, het horen als persoon. Omdat strafvorderlijk het incorrect is. In de strafvordering heb je twee type personen die je kan horen. Of de persoon is getuige, of de persoon is verdachte. Dus het horen als persoon. Als je dan mij vraagt, is dat een iets dat past binnen een politieproza. Maar binnen strafvordering past dat helemaal niet. Je kan niet iemand horen als persoon. Je moet die persoon horen of als getuige of als verdachte. En als je die persoon hoort als persoon, dan maak je naar mijn gevoel een vormfout. En die vormfout is, kan zo catastrofaal zijn voor het onderzoek, dat die man zijn advocaat gewoon kan zeggen van, hey, dit is bullshit. Je hebt geen case, je hebt hier formele fouten gemaakt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we nu gaan beseffen dat we geen nieuwe termen gaan invoegen in het wetboek van strafvordering, terwijl het wetboek van strafvordering duidelijk is. Of je bent getuige, of je bent verdachte. Je kan geen persoon zijn, want dat wordt niet genoemd in het wetboek van strafvordering. Dus ik denk dat we daarop moeten gaan letten als politieorganisatie, vooral met, ik hoor vaker, ja, mensen worden gehoord als persoon. Hoe ben je persoon? Je bent of verdachte, of je bent getuige. Dus we moeten stoppen met dit, met een stukje rommel, en gewoon de persoon of horen als getuige, of als verdachte, en dan kan je verder.
6: Ja.
5: Dus dat is ten aanzien van het horen. En ik begrijp dat de man gehoord is. En de volgende dag was er een opsporingsbericht. Ik denk, oké, hoe is dat zo? Het jouw terrein, jouw arbeiders. Hoe moeilijk kan het zijn om die persoon als verdachte te horen en alvast in het belang van het onderzoek in te sluiten? Dus ik denk dat roept wel vraagtekens op, hoor. Hoe ik het me zou moeten benaderen. Maar ik had ook verwacht dat er een MIA-opsporing zou komen en dat er een internationale Red Notice Interpol opsporing zou komen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Zo'n gewichtige zaak. En iedereen kijkt mee, hè. Europa kijkt mee. De Amerikanen kijken mee. De internationale gemeenschap kijkt mee hoe je omgaat met die zaak. En als Suriname doen het absoluut niet goed, toch, op deze manier. Ook die bedrijven die straks moeten komen investeren in oil en gas en dat soort dingen, die mannen kijken ook mee. Het is totaal geen goed gezicht voor Suriname.
7: Eigenlijk hebt u daarnet wat aangehaald waarvan ik niet op de hoogte was. De man, u hebt aangegeven dat de man eerder is verhoord, maar als persoon.
5: Ja, hij is verhoord door de politie, precies. Maar hij is gehoord en hij is ingespannen, terwijl de man verdacht was. Het is zijn terrein, zijn arbeiders, of zijn machines. En hij vraagt je af, maar hoe kan jij de laatste persoon zijn met wie de man contact heeft gehad? En dan word je gewoon gehoord en dan mag je heen gaan. Come on. Dat slaat alles, dat slaat als een tang op een varken.
7: Denkt u dat er meer daarachter zit?
5: Ik wil niet vermoeden of er meer daarachter zit. Belangrijk is dat de man, als hij verdachte is in die zaak, en dat zegt mij, mijn gevoel zegt mij dat verdachte is, dan moet die man voor de rechter verschijnen. Simpel als dat.
7: De politie die heeft wat enkele vorderingen geboekt met het vinden van die voertuig en zo. Ja, denkt u dat er op korte termijn enige oplossing zal komen met de manier waarop de politie nu werkt?
5: Kijk, er kan een oplossing komen in die zaak, maar ik zou alle buurlanden, ik vraag de man uit te leveren. Informatie, het is bekend dat de man Surinamer is, dus hij moet travelen met een Surinaams paspoort. Of hij gebruik maakt van de legale wegen, dat betwijfel ik, want iemand die op de vlucht slaat, die travelt niet met een paspoort, die gaat via de illegale routes het land binnen. Maar het is zo moeilijk ook weer niet. Ik begrijp dat de familie intussen een GoFundMe heeft gestart. En dat iedereen die informatie kan verschaffen, eventueel een tip, zeg maar. Maar dat ze dus zeg maar die beloning voor kunnen opstreken. Nou, ik zou in alle talen die beloning online plaatsen als ik die familie was. Spaans, Nederlands, Portugees, noem maar op. En ik zou de man in elk geval in de buurlanden, Guyana, Venezuela, Brazilië, ik zou die autoriteiten daar meteen inlichten van, hey, we hebben deze man nodig in een moordzaak. En geloof me, je kan niet verder komen dan Colombia. Snap je? Anders zou je als verstekeling aan boord moeten zijn van een schip, maar met een vliegtuig kan je sowieso niet treffen. Ja, tenzij het een illegaal vliegtuig is. Maar je komt niet verder dan Colombia in mijn gevoel. Dus ik zou Venezuela proberen, ik zou Brazilië inlichten, ik zou Frans-Guyana inlichten, ik zou Guyana inlichten. Je weet toch, Peru, Chili. Al dat soort landen zou ik inlichten op dat Zuid-Amerikaanse grondgebied. Van hey, we hebben deze man nodig. Lever hem uit. En als die familie ook nog een prijzenpot op zijn kop heeft, dan is het makkelijker. Ik zou het gewoon in alle talen verspreiden van, we hebben deze man nodig. Hij moet voor de rechter komen staan. Ik vind het gewoon kwalijk dat het zo lang moet duren. Weet je wat het betekent voor een moeder om te weten dat je zoon in Suriname zit, Surinaamse afkomst, je bent in Nederland, je kan niet eens naar het land afreizen omdat je ambassade, je zegt dat het gevaarlijk is. Weet je wat dat doet met dat land? Weet je wat je doet met het imago van het land? We moeten straks olie gaan produceren. We moeten bedrijven hier krijgen, hun personeel moet hier komen. Die mannen kijken ook uit van, hey, wat gebeurt er met het justice system daar? Je weet toch? Waarom duurt het zo lang om iemand te vinden? terwijl we genoeg mogelijkheden, we hebben capaciteit, we hebben genoeg mogelijkheden, we kennen met het land door en door kennen, binnenland, het moerasgebied. Bovendien, onze militairen worden getraind in Guatemala en Chili en dat soort plekken, precies, zeg maar, in jongens, je hebt jongens bij het Nationaal Leger die gespecialiseerd zijn in mens vinden en in moerasgebied, selva training, noem maar op. Het is precies dat gebied die mannen moeten gaan afzetten. Geef die mannen speurhonden, zoek private bedrijven die speurhonden hebben en dan laat je dat ding oplossen, maar het duurt veel te lang.
0: Oké, goed, dat is dus de mening van een voormalig opsporingsman, maar ja, het zit in het bloed toch eenmaal over 60 jaar of Timmy, naar de omroeper morgen zit het in het bloed nog steeds. Ik weet niet wat in Sammy's bloed nog zal zijn als hij niet meer actief is.
6: Wie?
0: Je broer. Nee, maar F. Misabio toch? Sammy Durga zit hier. Hij komt.
6: 92 jaar in mijn
0: tap. Oh, je hebt 92. Oké.
6: En alles wat mijn grootvader tot nu toe gezegd heeft,
0: is uitgekomen.
6: Alles aan samen.
0: Oké, hoor die punt. Ik kom zo bij je. Dat was dus gentle, mensen. We volgen de case nogmaals. Ik ben zo meteen terug met Sammy, die zegt. Een paar mensen die leveren te veel kritiek op de president. En je bent de president komen promoten. Ik ga straks naar je luisteren. Sammy Durga zit hier. En ik praat zo met je tot hem. In een moment.
8: 30 jaar na Skawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die er

0: Wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lip FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
3: Ja, en dan ben ik terug. Straks meer advertenties op dit station. Wij hebben Sammy Durga, hier de man van Door de Bank. Maar we gaan bakken naar Torido, we gaan niet door de bank praten. Sammy, fake. Ik heb je zo lang niet gezien, joh.
4: Huh? Maar dan kijk je niet naar. Hé, hier nou, precies zoals je zegt altijd van ja, maar de mij tak de man in Lukumi, maar misap tak kibri fasie de man in Lukumi. Dus die Lukumi, man, wat toe leed.
3: Ik ben ook met de man, want als je dat misdoet, ja toch?
4: Ja, maar.
3: Jij bent tot 3 uur,
4: nog? Nee, je bent tot 3 uur ben ik daar. Dus
3: maar
4: tot
3: 3 uur,
4: 4 uur je programma heb ik.
3: Maar zei je met kibri? Met Lukumi, vrijdag, hier de man. Isabi. Ja. Maar je hebt de mensen niet gegroet.
4: Ja, goedemiddag, zijn de kijkers en luisteraars.
3: Ja. Sammy Veigo, alles aan boom?
4: Nou, alles aan boom. Tangano, ik vind dat, ja, ik go redelijk goed.
3: Ja.
4: Redelijk goed. Ik ben heel erg tevreden.
3: Sammy heeft mij gezegd, amma contact over Asani voor een price cap. Maar ik heb de afgelopen periode veel met je gesproken. En ik time me openlijk en dat verbaast me niet. Je bent een steenbok net als ik al op 1 dag jarig. We doen alles op dezelfde manier, neem ik aan.
4: Nee, ik doe het anders. Ik doe het anders.
3: En ik time me, eigenlijk ben je een, hoe, ik wil het voorzichtig zeggen, een fan van president Simons.
4: Ja. En ondersteuner ook.
3: Een ondersteuner van president Simons.
4: En laat ik eerder meer dat ik voor het eerst heb ik voor, zeg maar, verkiezingen en voor Sani, voordat dat erom voorzitter van NDP, heb ik toen voor het eerst partij gekozen. Gewoon mijn kleur bekend gemaakt. Ik ben eigenlijk een vrouw. Altijd deed ik zag wel toelees met haar vrouwen in mijn programma. En wat ik jongen, maar die zag wel zijn andere vrouwen, maar kibir van ze zat dan minder lekker je oele vrouw. Maar in deze zag ik haar als enige persoon dat ik zag ik kan tja veranderen, kon je naar konderen. En nu, ik heb er echt geen spijt van. En tijdens de ICAP-verkiezingscampagne heb ik ook mijn best gedaan. En uiteindelijk was ik heel erg trots en blij dat een vrouw nu een president is van dit land. En ik zie van wat zij wil. En zijn hinder me dat ik vind dat de communicatie tekort schiet voor zang in de bezig hij doet.
3: Ja, maar
4: waarmee zij eigenlijk bezig is.
3: Ja, maar je zegt, je bent tevreden.
4: Ja.
3: Ik heb toch het gevoel dat die mic een beetje dichterbij, of je maar af is eventjes aan.
4: Ja, oké.
3: Maar Sammy, wij kunnen en mogen onze koppen niet in het zand steken. Toch?
4: Maar dat verwacht
3: er
4: ik ook
3: zijn
4: niet.
3: Mensen, Sammy,
4: ja.
3: Die vinden en die openlijk zeggen, na een jaar, na 365 dagen, zie ik nog niks van Kinky Assisteem.
4: Ja, maar dat is het toch. En daarom is ik net van, omdat er communicatie nee, ja, schiet tekort gewoon. Het is niet zoals het wezen moest. Dus er gebeuren dingen. Lukunot, het moet je wat belangrijk zijn. En daarvoor ben ik eigenlijk hier aan hier price cap. Toch? Dus op het moment dat je daar straat of bij een winkel of wat dan ook, dan hoor je van, ja, maar spullen worden duurder en lonen, dit en dat. Maar dan vraag ik die mensen ook al van, kijk, heb je ooit afgevraagd wat er zich afspeelt buiten Suriname. Want dat voor mannen de boer buiten Suriname. En de mannen sabi dat soort oorlog voeren uit naar Iran, door de Amerikanen, en wat voor impact dat wereldwijd heeft. Wereldwijd. En dat jouw, wereldwijd. Maar hier hebben we het bijna niet gevoeld. Ik was vrij recent niet meer in Azië. En dan, ik heb het zelf in Azië, ook in Europa gevoeld. Overal heeft het een zware impact, die Kentucky.
3: Maar er is weinig belangstelling voor het buitenland, jongens. Precies. En ik ga je heel eerlijk zeggen, wij maken ons ook daar schuldig aan.
4: Ja. Terwijl
3: wij zouden ook hier bij een soort rubriek moeten maken. En nu tot je praat, krijg ik inderdaad die. Om de mensen inderdaad wat meer te laten weten, Saipsa. Dat was internationaal veld.
4: Ja, kijk, maar weet je wat het is? Kijk, normaal, ik van oorlog, ik zat ergens in Hispanko, India, Pakistan, maar ik want toe op de man die wat kiezen schreef. Maar oorlog in het Midden-Oosten en vooral Iran is een ander game. En vooral wanneer het gaat om de straat van Hormuz, waar bijna 20% van totale oliehandel op Sadora straat van Hormuz. En op de Matapa straat is dat, weet je wat voor impact dat heeft? Wereldwijd. En dat heeft dan tot gevolg dat de prijzen op de internationale markt ook begint stijgen. En dat begint zo, want is oorlog begin, ik dacht ergens in februari, als aan begin. En de tapa heer straat van Hormuz. En op een gegeven moment had het gevolgen, prijs begint stijgen. Maar aan het ook weer verbazen, maar tot mijn blijdschap, ik kan dat ook toe dat de regering grepen in. Toch? De president samen met de minister van Weinerman, die man grepen in. Ze zijn toen gekomen met een prijsplafond. Een prijsplafond is heel erg belangrijk om echt uit te leggen van wat het eigenlijk inhoudt. Dat want dat ik aan geen contact tot zo'n bedrag mag serieus olieprijs, maar verder in ongo. Dat betekent ook dat aan het moment dat door internationale toedoen, de olieprijs begint wel loog toe, maar ik vader in ongo, dat regering ik kom in. Dat regering ik paar jaar hier samen. Je zou dus een heel verschillende regeringen bij. En in juni had de minister ook al gezegd van het kost de staat gemiddeld al 350 miljoen. 350 miljoen. In juni was het al volgens mij 1,4 miljard waarmee ze waren ingekomen. En intussen moet het, ik denk dat het nu al tussen de 2 en 2,5 miljard moet zijn. Zou de regering komen in. Maar wat het volk moet weten, doordat de regering er komt in, A prijsverhoging, a volk nee viering naar pompo. De paya semoni. Terwijl nu de prijs bij de 70 moest zijn. Bij de 70 per liter. Weet je wat voor impact dat zou hebben if een prijscap no bede, a plafond no bede? Dat betekent dat a benzine bede bijna, ik had dat, bij 50%, 40-50% heb ik komoro dieren.
3: En dat bedoel je dus dat zou moeten worden uitgelegd.
4: En abode 40-50%. Maar je weet dat wanneer benzineprijs begint te stijgen, stijgt alles. Het heeft een soort kettingreactie. Dat betekent dat prijzen, distributie, prijzen in de winkels, distributie zijn er ook toe. Aheerhandel, alles aan de begin kwalig toe. Alles gaat omhoog.
3: Iemand zegt waar, want ik betaal 2,69.
4: Dat is in Nederland waarschijnlijk. Ja. Dat is in Nederland. Maar we hebben het nu over Suriname.
3: Iemand zegt, benzine in Nederland is 2,40.
4: Ja.
3: En diesel 2,58. Ga je gang.
4: Ja. Dus we moeten heel erg blij zijn met die prijscap. Want iedereen profiteert ervan nu. De samenleving, de bedrijven vooral. De bedrijven hebben gigantisch voordelen. Want het is dus aan het moment dat de prijs bestijgen naar de pomp 40-50%. Dat zou inhouden dat de prijzen in de winkels. Is dat ja, de olieprijs met 20% of koers met 20% aan de hand. Dat is sabo. Maar je moet niet één ding niet vergeten. Je moet even kijken. De koers gaat bijna samen met de olieprijs. Als olieprijs is goed, dan allemaal sabo hebben impact op de economie. Dat koers begint wel lucht toe. Alles gaat gewoon omhoog. Maar doordat de Mahora zijn stabiel, dat koers de helemaal stabiel. No one probleem op ze. Aan het moment de prijs cap nog bent, olieprijs bent bijna 70 SRD. Abokong, weet je wat dat zou inhouden? Prijzen in de winkels.
3: Dodelijk?
4: Dodelijk. dat de mannen boven en dan gaat 50%.
3: Je zou protesten krijgen.
4: Dan zou je protesten krijgen. Ja. Onrust zou je krijgen in de samenleving. Vooral onrust je ook in de samenleving. Gigantische onrust zou je krijgen in de samenleving. Vakbonden zouden tekeer gaan. Nu gaan er ook een paar, maar je dat er wordt ook heel vaak politiek bedreven. Je zegt van, ja is er lang. Haast alle vakbondsleiders op lenen met politieke partijen. En ik vond man in de oppositie dan ook gebruiken aan vakbond voor protesteren of creëren onrust. Maar dat betekent ook al dat prijzen voor Oekraïne winkelen. Dat de lonen voor Oekraïne gigantisch ook al, dat koopkracht voor dalen gigantisch. Gigantisch.
3: En jij ziet dat als een geweldigheid van Simons.
4: Dus prachtig. Ik moet zeggen, want daarmee hebben ze ervoor gezorgd dat eigenlijk de economie dan stabiel. Koers dan stabiel. Ik heb Santoki Wenen, Santoki Welupe, dat de inflatie bij Sakatin, dat gewoon dikker. Daar heb ik wel negen. Nu hoor je niemand erover praten. Het is 8,9%. En als het zo doorgaat, gaat het verder dalen. Vandaag is gewoon in de media verschenen voorzitter van Vers Serifi. Amatak, dus hij was
3: Debi Persat.
4: Debi Persat is ook uitgekomen dat die koers niet kunstmatig laag is gehouden. Het kwam door die stabiliteit. Zouden maar creëren. Dus dit moet ook eigenlijk uitgelegd worden aan de samenleving. Van kijk ze naar impact nono. Je moet die price cap niet zien als alleen een middel om rust te creëren in de samenleving. Maar je moet het ook zien als een grote tegemoetkoming aan de gehele samenleving. In Shazan ligt een soort loonsverhoging. Want teken is loonsverhoging. Eén ding moeten mensen ook wel weten. Van, zodra er sprake is van loonsverhoging. Totdat die man eisen 20% of 30% of noem maar op. Loonsverhoging. De bedrijven moeten hun werknemers dan veel meer gaan betalen. Winkeliers, handelszaken moeten hun werknemers veel meer gaan betalen. Waar gaan ze het verhalen? Bij de consument, dan gaan alle prijzen stijgen. Allah zal op die gungwaalog toe. Kijk, ik vind het echt klasse. Zo met Kara Sani van de president, die heeft aangegeven tijdens de persconferentie. Met dat snel, no? Ja, tijdens de persconferentie.
3: Nee, maar je hebt helemaal geen communicatie.
4: Ja, dus...
3: Je blijft weer,
4: nee, kijk, de president, naar Klasseving, zij is zelf ermee gekomen van, we hebben nu toch wel een beetje ruimte. We willen, het personeel, ambtenaren, een verhoging geven. Dan moet je wel geen misbruik gaan maken. Toch? Maar dat je kiest wat trouwens, ja, 40%, 400% aan Sani. Je hebt daarvoor nooit daarover gesproken nu. Want teams een ruimte die, en wat kom je tegemoet? Dan moet je blij zijn. Want dan ga je ook horen van, ja, maar spullen zijn duur. Kijk, ze zijn ook, ik hoor ook vaker media of social media dan. Minimerken op. Want daar is iemand ook, ja, Juna Moni, wat weet ik veel. Ik heb laatst nog iemand stuurde prijzen voor mij. Het was van Combi Mark en dan nog van Tulp. Zelf Tulp. Ik zei, ik neem ik reclame aan. Je hebt een concurrentie naar Tulp, naar Choy Nono. Dus je praat op de Morobun kopen. Maar bij Combi Mark zijn prijzen ook afgeprijsd. 90, 80, 80. Dan zie je dat het beleid impact heeft.
3: Ik zie aan je hele proelulu dat Iloba vrouw.
4: Tuurlijk.
3: Dus ik bedoel lobby, ik bedoel dat je
4: het beleid, steunt. Het beleid,
3: het beleid.
4: Ja, het beleid.
3: Maar jouw verklaring is dat is schril contrast met en bieden we opposant bakken, maar we leven in Suriname.
4: Ja.
3: En je moet verbanden kunnen leggen.
4: Ja.
3: Jouw verklaring botst vreselijk met wat een paar weken terug is gezegd, dat if we kiss one, if we umasma, a dragon is so, like for we she know, if not that he don't know it, meer een vrouw.
4: Ja, maar
3: het botst helemaal met.
4: Ja, maar hangt er vanaf zo, umasma. Ja, if ik kan dit wel matura bedrijven, ik kan verwacht zo aan staan. Ik heb het niet tegen matura met jou een voorbeeld. Maar nu heb je iets hier, wat je kan het beleid gaan volgen. Je volgt het beleid, en trouwens, het hangt er vanaf wie dat gezegd heeft. Isabi, maar if je volgt het beleid, dan is je want net bij actie met dat je de man is nog een kinky. Laat me één ding zeggen. Ik ben de laatste paar dagen zo blij. Echt, ik ben echt trots op de manier hoe het land geleid wordt. Nooit eerder een paar presidenten, vanaf Venetiaan, Bouterse, Santoki, ook een minnaar fan voor Bouta, met die eerlijke hermen, bij Lop Bouta, affisie voor Bouta, nog een president bij APT. Maar deze president heeft gezegd van, ik ga het geld halen, allemaal met dat ik ga niet naar de grote sector, nooit een deel durf. Weet jij dat zij gedurfd heeft nu, vooral met middelbare safaretensieregeling? We moeten meer aandacht aan dat ding geven. Weet je hoeveel geld dat in het laadje brengt voor de centrale bank? Die 35%. Daarom heb ik verleden uitgehaald tegen de VSB die er tegen is. Dat ja, het wordt moeilijk produceren als men geld verplicht moet inwisselen. Tijdens dat ook had je dat ding ook. Ze moesten gewoon verplicht inwisselen. Maar Sanning, de man zogenaamd de man wisselen naar de commerciële banken. Waardoor Amonin bij kon naar de centrale bank. En de advies bij kon naar de centrale bank. Dat de centrale bank bij gebruiken. Dan maar dat je mag niet aan die kasreserve komen. Nu is dit geld gewoon komt bij de centrale bank terecht. 1/3 van goudexport opbrengst. 1/3. Ik kon naar de centrale bank. Centrale bank abit eigen deficit voorraad. Mm. Wat men, waarover men niet praat, is ook altijd Amonin. Ik kan even niet wat er gespaard is. Eerst was het 1,4 miljard. Nu zit het al boven de 1,9. Het gaat naar 2 miljard. Ik heb om een dekking van mijn IT-moeddekking, importdekking, dat die. Het komt allemaal door het beleid. Dus het retentieregeling met de trots naar onze aanstaat, met de vallen trots naar een goldboard. Aankondiging van Goldboard, een goudautoriteit. Niemand heeft dat gedurfd. Want is heb je gewoon niet belangen van Bigiman, Bigidago. Maar die minister van NH heeft zelf gezegd dat toppers van bijna alle politieke partijen belangen hebben in de goudsector.
3: Dat is ook zo.
4: Precies. Mm. Hebben ze allemaal. Dus de mannen, wat kiep gewoon naar de goudsector. Is heb zo decatief. En nog erbij een vrouw die zo'n moed heeft, dat kan goed op haar zijn dat hij. En dat gaat zij, weet, voor het eerst wordt altijd weer de man bij dat ja, maar waarom wordt goud niet geëxporteerd via centrale bank? Iedereen exporteert in aan een controle. Met die goldboards gaat zij ervoor zorgen dat die inkoop, verkoop en export van goud gaat via de centrale bank. Wat wil je nog meer? Mm-hmm. En als je dat allemaal, dat zei die, al die concessies, de nieuwe concessie, uitgeven van concessie, verlenging van concessies en overdracht van concessies, is aangehouden. Bruyan, de mij Bruyan Ono.
3: Je hoort ook, ik begrijp je lijn, maar de vragen die ik je stel zijn vragen op basis van de dingen die door, want er is kritiek. En kritiek is goed.
4: Ja, tuurlijk.
3: Ja, want kritiek moet er juist zijn.
4: Ja.
3: De kritiek houdt elke regering op scherp.
4: Maar Jeremy kritiek
3: dus
4: ook.
3: Dus een regering zang het de kritiek als aanval. Hangt er vanaf wie iets zegt.
4: Ja.
3: Want ik heb wel mensen horen zeggen. En dat mensen, zijn mensen die willen dwars liggen.
4: Ja, tuurlijk.
3: Ik heb wel mensen horen zeggen van, maar is er wel een plan? En waarom wordt dat plan niet met ons gedeeld?
4: Ja, Jeremy, maar is
3: dat president die draagt, kon er gewoon uit losse handen.
4: Ze heet
3: een plan D,
4: plan D. Maar luister dan, kijk, in Suriname heb je heel vaak, zodra je dat doet, wordt het bijvoorbeeld al gesaboteerd. Tjanbe kon een plan toe. Kijk, heb je die video? Je moet het laten zien. Pia bij Swain en Abukusanta. Kijk, plan Sani, daar staan als zo'n blanco blaadje bij die naam. Maar volgens mij, hij zelf wist niet dat dat ding alleen maar blanco blaadjes had. Ik zweer het, hè, dit is niet iets van mij. De man met draaien staan gewoon. Op een gegeven moment rustig, maar we staan slow motion, dat je ziet dat soort blanco blaadjes. Dus dan hapot, want plan toch aan de bedoeling was waarschijnlijk dat we zo rak af te kijken, plan hier. Terwijl we bij blanco blaadjes. En je weet van zodra je hier komt, luister op plan of geen plan. De manier hoe zij tot nu toe aanpakt, jullie moeten afzien om aan planeren. Kijk, de manier hoe ze zegt van, kijk, wij moeten niet zitten wachten op oil en gas. Alles wat wij nu al hebben, moet al voldoende zijn om dit land te ontwikkelen. Ik zei, look what mijn money, ik naar heer goud en houtsector hebben we allemaal laten liggen. En nu eindelijk, ik kan je één ding zeggen. Mijn regering, man, of wat dan ook, ik ben geen woordvoerder van de regering, maar ik ben er zeker van, als het zo doorgaan, binnen 6 maanden, dat is om mijn money uit de goudsector alleen al. Alleen maar uit de goudsector. Dus ik zou zeggen, wat ik zou willen, dat meer gecommuniceerd wordt met de samenleving. En de samenleving eigenlijk vragen om ondersteuning aan vrouwen. Die is echt met dat. Ik meneer teken op nooit meneer Karsuma op dat keer ik wil ondersteunen. Die zijn dat. Maar ik zie waarmee ze bezig is. Look at you, een mooi voorbeeld. Maar je een mooi voorbeeld. Look at verleden. Aangrijpen in. Zondagochtend heeft ze ingegrepen. Die Alisa's aan zaterdagavond. Voor de studenten. Dus die IOL, no? IOL, ja. IOL, ja. Dus dan instroom bij weinig. Aan hey, toen ze dat heeft gelezen, zondag al, heeft ze er werk van gemaakt van Jereno. Direct begin met inschrijven. Want die directeur van SPI had laten doorschemeren ook dat kinderen ook al moeite hadden met de 1100 inschrijfgeld. Dat drama, jongen, het is zo makkelijk, het kan makkelijk. Voor jou is het misschien makkelijk, maar voor sommige kinderen is het heel erg moeilijk. Maar behalve inschrijfgeld moet je bijna maandelijks tussen de 2.000 en 3.000 maandelijks moet je neertellen voor materiaalkosten, kopiekosten, dus soort kosten dat die. Toen zij dat hoorde, toen ze dat las, eerste wat ze gedaan heeft, ze heeft het op zich genomen, gewoon van inschrijfgeld en de materiaalkosten, regering heeft de kentaping. Dit is toch een goed begin. Want dan hoor je van ja, maar daar zitten die mensen, leerkrachten zitten daarop niet te wachten. Ze willen loon verhogen. Dat zijn die leerkrachten. Die zijn al leerkrachten. Daar wordt aan gewerkt. Maar nu gaat het om studenten. Studenten die leerkracht willen worden, die hebben misschien de mogelijkheid niet. En dan de regering is hun tegemoet gekomen. Mevrouw Simons heeft persoonlijk zich daarmee bezig gehouden. Want trouwens ze aan elkaar door. Ook die opleiding van verpleegsters of verpleegingspersoneel nemen ze ook op zich. Het is nog niet bekendgemaakt, laat ze het zelf bekendmaken. Maar ik ga een tipje uit of van de sluier. Sanne, Sanne.
3: Tipje van de sluier. Ga niet in het rustig, want je weet.
4: Ja, nee, maar we alle actie, dat moment is mijn abi. Je werkt niet allemaal boos. Mijn actie, dat ik takje rustig, want ik ben snel mee geweest. Tenminste, door de bank kan. Dan heb je 70 punten dat mijn abi was en door. Nee, maar tipje van de sluier. De regering, of mevrouw Simons heeft ik persoonlijk daarmee bezig gehouden ook. 175 ting. Al studeert gratis dadelijk. De hele opleiding wordt voor hun betaald.
3: Maar iemand takkie, want iemand stuurde me al een bericht. Sammy gaat los, want hij zit op zijn propaganda stoel. Je maakt propaganda. Maar er zijn inderdaad ook andere gebieden en andere dingen waar ze ook moeten ingrijpen.
4: Tuurlijk.
3: En wat ze nadenken.
4: Nee, tot nu toe, maar want ze is met iets bezig. Ik wil niet voor mijn beurt praten. Maar,
3: dus je hebt ingang, je hebt...
4: Ja.
3: Wat, zeg maar wat ik niet weet.
4: Nee, je weet
3: even veel. Je ziet
4: die move van haar.
3: Nee, want je zegt ze is met iets bezig. Waarom
4: ja, nee,
3: bezig?
4: Je ziet die moves. Kijk, sowieso kunnen corruptelingen straks wat verwachten.
3: Corruptelingen,
4: ja.
3: In haar
4: ze buurt. Gaat het niet, nee, ze gaat het niet toestaan in haar buurt of buiten haar buurt of buiten. Het maakt allemaal niet uit. Maar ik weet dat ze corruptie hard gaat aanpakken.
3: In haar omgeving?
4: Overal.
3: Op haar kabinet?
4: Overal.
3: In de regering?
4: Overal. Corruptie wordt hard aangepakt. En daar zit het volk op te wachten.
3: Maar in welke zin hard aangepakt?
4: Ja, je moet
3: het
4: krijgen.
3: Je moet het niet zeggen, de mannen willen daden zien.
4: Ik heb al een paar maanden roep ik om een corruptie-inlichte opsporingsdienst. Dat moet het begin zijn.
3: Waarom weer een nieuwe dienst terwijl we genoeg
4: hebben? Nee. Luister niet, als die diensten niet functioneren, kijk wanneer je een inlichte opsporingsdienst hebt. A la Fiat, je hebt een fiscaal inlichting en opsporingsdienst in Nederland. Iedereen is bang voor Fiat. Hier is niemand bang voor wat voor dingen. Ik ben hier op de anticorruptieteam, want team bij de dames. En inspecteurs zijn bij wat geen voerhanger en zo stel dat. Wat wil je dan? Die bestaande diensten. Daarom heb je ook voer, dan moet je gewoon nieuwe diensten hebben. En ik was heel erg blij dat ook het Hof, Rasoul Bach, president van het Hof, ook ermee is gekomen. Ook hij heeft het ook erover gehad dat er zoiets moet komen. En wanneer je zoiets hebt, dat je kan beginnen sporen staan op, en weet je hoeveel schurken en rovers in de omgeving van zeg maar, het beleid zitten? Ook in huidig beleid, ook al. Je hebt van die schurken ook al. Ja, luister, laat me je één ding zeggen. Zodra ik had te maken aan een politicus of wat dan ook, politici, dan moet je bijvoorbeeld ervan uitgaan van. Ano allemaal er, maar 60% van de man fysiek bij deze kan afvoeren, maar ja. Zo moet je dat gewoon zien.
3: Maar heeft Simons de juiste handschoenen om te kunnen grijpen en te kunnen vechten?
4: Look, no, if you abi adekati
3: of all go blue to blue.
4: Yeah, no, if you abi adekati for pakka whole sector aan de impompo. Dan moet je ballen tussen benen hebben. Ik ben eigenlijk van de maïtak.
3: Maar dat heeft ze niet.
4: Nee, maar. Ja, nee. Dat is van de maïtak ook toe. Maar als ze dat doet, look, dat ding van die retentie heeft ze gewoon doorgedrukt. Als je de kat die hebt om alle concessies aan te houden. En zij is met iets moois bezig met die concessie, wat die concessie betreft. Dadelijk laat die Abwa heer overzicht over alles.
3: Mm.
4: Alles. Het enige wat nog waar ze aan moet gaan werken, is de gemeenschap ook beter informeren. Tijga gemeenschap dan als zij idee bezig.
3: Maar dat doe jij niet, dus je moet go.
4: Ik ga dat doen, ja. Echt met Tijga, op een gegeven moment heb ik echt zoiets gehad van.
3: Je liep heel die ambulance lengte.
4: Nee, maar kijk, ik ben in Griekenland gewoon gepensioneerd. Ik heb niks te doen en dit is mijn ontspanning. En de man takje tak die stress, die takje in koosjanger zijn, dat alle stress ik weer.
3: Sammy, laat me kijken naar een paar apps. Want niet iedereen zal tevreden met
4: tuurlijk,
3: wat je
4: zegt. Kijk, ik krijg het
3: maar
4: ook.
3: Maar het is goed om Miloba spanning.
4: Ja.
3: Of Miloba de spanning, maar Miloba. Als er vrijkaart wat tegengas. Wat tegengas is.
4: Mm.
3: Anders zit je maar op je vrijkaart. Is het een monoloog? Waar is het? Oh, kijk het hier. Gaat hier. Drink maar zo, you know.
4: Ja, dus die was soda, dat in Abbey. Ja, die was soda.
3: Ik weet niet, ik drink de hele dag. Heb je glas daar?
4: Nee, dat
3: heb je glas. Je moet die maar van haar blik
4: komen. Ja, natuurlijk, die had gratis.
3: Mijn heb het, die maar van haar blik.
4: Maar zo maar drink ooit gratis, die maar van haar blik. Maar voor al die mensen dat ik midden in de buurt moet komen langs.
3: Want die maar van haar blik.
4: Ja, dat is jaar.
3: Is toch je gewoonte?
4: Ja.
3: Ja, man. Mira, ik heb er een glas aan.
4: Ay, chago.
3: Zeg al af, goedemiddag, Limbo. Durga mag vaker komen. Hij heeft het vaak aan het rechte eind. En de dingen komen ook uit wat hij zegt. De president doet het goed. Alleen meer uitleg naar het volk toe. Ik bid voor haar. God staat haar bij. Ik lees haar. Dat waar je wil in komen.
4: Ja.
3: Goedemiddag Limbo. Zonder het wetsvoorstel openbaarheid van bestuur, zonder het wetsvoorstel is het dweilen met open kraan.
4: Stop.
3: Wacht even, laat me afmaken. Hoe moet het volk ondersteunen als het wetsvoorstel openbaarheid van bestuur er niet is? Dan kan het volk door verdachten iets.
4: Stop. Mik me kon indirect. Dus dat wil ik gewoon duidelijk aan je demen, dat kan je niet. Om meer regering te hebben over wet, openbaarheid van bestuur. No, de man die bezig gaan wet dat die. Nu, als het goed is, na recept, dan maak ik aan wet dat aan. In Glesis, daar nu zit het heel mooi uiteengezet. In Loekoe zei ik, kon je naar wet. Prachtig ding, dus eigenlijk jullie burger, Alawans Sansai Wan Sabi, wordt wettelijk vastgelegd. Ja. Wettelijk, dus dat komt eraan. Wet, openbaarheid van bestuur, vooral die media, die allemaal. En ook die media, hoor. Het is ook voor de gewone burger. Het staat allemaal beschreven in het artikel van Star Nieuws.
3: Mm.
4: Dat komt, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. En heel snel.
3: Ja, oké, ik ga door. Dag Cliff, ten aanzien van heer Durga. Even scrollen, ja. Ik kan me vinden in zijn redeneringen. Er zijn diverse actoren van invloed op onze economie en de communicatie is zwak. Echter, de realiteit is dat het gros van de gemeenschap vrij simpel redeneert. Dat is ook een kwestie van onderwijs. Maar dat is een ander verhaal. Waar mensen naar kijken is walk the talk. Men is bereid te ondersteunen wanneer men ziet dat het samen is. Niet dat zij als melkkoe worden behandeld en allerlei slagen moeten vangen, terwijl de salaris in de gemeenschap vreselijk scheef zijn. Vooral in de overheid zelf. We zijn moe om steeds te horen dat we moeten inbinden, terwijl anderen zichzelf rijkelijk blijven belonen. Er is geen sprake, zegt deze mevrouw. Ik zie een vrouwfoto. Er is geen sprake van samen dragen.
4: Ja, luister naar dat, maar begint hij aan zijn. Kijk, je hebt de Minoago, ik heb Minoago al maandag vorige regering, maar soms moet je dat wel aanhalen. Want dingen worden verdraaid ook, hè. Yusabi takchanbe taki, niet het volk gaat inleveren, maar de regering gaat inleveren. Juist dat kunza volk kiri. Geen enkel persoon kan nu aangeven, nu dat PD aan regering die zie, of tenminste onder leiding van Simon Minet, dat ik over aan de regering. Romino, nou, dit tevreden aan bepaalde partijen heb ik zoiets van, jongen, wat zou die man die zegt doen aan de regering?
3: Regering is regering.
4: Precies, regering is regering. Wat die takru, dan is Simon zo tjaraning. Wat die aan go boala, maar dat regering is regering. Hmm. Maar toen werd er gezegd van, regering gaat inleveren, niet het volk, maar het tegengestelde om ik mee. De maar kwinsa volk. Wreed. Kijk maar wat er nu gebeurt. De regering levert in. Hè. Elke maandelijks 350 miljoen wordt ingeleverd. En ik zou ook een beroep op de regering vooral willen doen. Vooral op mevrouw Simons of president Simons. Na mevrouw Wenerman. Wat er ook gebeurt nu. Uno Lusa Price Cap. No duas aan dat schrift. Teka moni, lena moni, het kost 10 miljoen. En dan maak de man kotai. Het gaat slecht. Want wat op de man? Zal nou de man tak positief over. Als de man de heel erg negatief. Dat gaat ook slecht. Naar het beleid. Waar we naartoe gaan. Kijk maar naar die cijfers. IMF is tevreden. Verleden waarom dit komt. Inflatie. 8,9. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de prijzen... Ik had dat bijna stabiel. Prijzen, er is bijna geen sprake van prijsstijging. Maar dadelijk kun je zeggen, ja, prijsstijging toch. Ja, maar dat heeft ook met invoer te maken. Want niet alles heeft met olie te maken. Want als je spullen komt, bijvoorbeeld ijskaas of voeding of wat dan ook. Dat je komt dat de importgoederen zijn dan duur. En dan gaan ze ook ietsje duurder. Dan krijg je wel een beetje een verschil. Maar waar het bij mij om gaat, dat het niet met tientallen procenten duurder wordt. Dat het idee van een of ander ding. Morjon kost zoveel. En Tamara of Tamara tegen dat bij de 100 dan ook naar 200 of wat dan ook. Men moet niet praten over groenten. Mm. Groenten is altijd seizoengebonden. De mina week, man, sami, sap dat voor groenten. Tide amande, aardappel is zo many. Sani, aardappel. Korsbanti is zo many. Pampoen is zo many. Tralies, dat ik zo'n boomvoer of de zand, dat korsbanti, en et cetera. Dat mij daal in prijs, dat mij stijg in prijs. Daar moeten we niet naar kijken. Want kijk, bij mij, mijn winkel doet mee met dat hele statistiek. Alamunde mij kon en mij lukken de prijs. Loko lang, ik ben op mijn prijs. Ik had het niet. Het zei de mips groef aan prijs op.
3: Geef mij kortere antwoorden, Sammy. Dan kan ik veel meer lezen.
4: Oh ja.
3: iemand zegt, Lembo, deze man, hou je hoofd.
4: Ja, okay.
3: Deze man is geweldig. Luister goed wat Sammy zegt. Deze man moet per direct woordvoerder worden.
4: Nee.
3: Amal in het veld door de Leibaka.
4: Nee.
3: Per direct. Ik roep de mensen op om nasaal naar hem te luisteren. En waarom zeurt iedereen dat communicatie zwak is? Het gros van het volk wil alleen naar sensatie luisteren. Dus wat er ook komt aan communicatie, de wetwederigen gaan blijven zeuren dat het niet goed is.
4: Nou, kijk, laat me één ding zeggen. Ik heb gisteren iets gelanceerd. Door de banknieuws. Dan heb ik grote lijnen van wat er gedaan is. Dan heb ik het over prijscap, aanhouden van die concessies, retentieregeling, het onderwijsgebied, het gezondheidszorg. Dat soort dingen. Dat is mijn bedoeling, informatie naar de samenleving. Vooral een prijscap. Want nu, kijk, mensen praten over van, jongen, mijn loonsverhoging, maar op mijn verhoging. Ik wil alleen maar zeggen, door die prijscap, een plafond van prijs, no. Weet je waarmee de overheid is ingekomen? Ja, ze kunnen toch de belasting verlagen? Met dat heren en broer. Alleen door die prijscap. Is dat om niet aan regering en lever in qua belastingen? A heer government te gwe. En plus heeft een vader 70 dat zoveel geld moeten ze bijpassen. Perdomo pour amoni. Maar ze laten het volk niet creperen. Die man heeft queen zijn volk uit. Daar gaat het om. Nou, naar de regering te gaan slag. De regering mag te gaan slag. Laat me één ding zeggen. Weet je wat ik veel mis? De informatievoorziening naar de samenleving. Dit land is over anderhalf jaar anders. Onbegrijping. Weet je hoeveel geld er binnen gaat komen? Kijk maar naar Guyana, nu al. De Maikisi per dag 11 miljoen. 300 zoveel miljoen de Maikisi afgelopen moon in juli al. Dat betekent eind van jaren de Maikisi 4, 5 miljard extra. En de Matak-Tanga 2030 de Maikisi 10 tot 15 miljard per jaar. Dat gaat Suriname ook overkomen. Ik zou zeggen, laat je niet bang maken wanneer een regering zegt, maar ik wil lening. Maar ik zou je voor dat money. En ik wil lening, dat je verbrassen money. De vorige periode is er ook heel veel geld geleend, maar niemand weet waar het geld naartoe is. Maar hier moet je wel ervoor zorgen, in de lening, dat je zou dat je doet.
3: Niet iedereen is onder de indruk, Sammy. Iemand zegt, Sammy, wat een slijmbal is deze gast, die voor zijn brood lult in de ruimte.
4: Luister.
3: Je wil daar niet op reageren.
4: Nee, nee, nee, nee.
3: Ik ga dan door. Ik zei het vorige week al. Dit wil ik niet lezen. God.
4: Lef, je moet rekenen dat ik ook eens boem voor het trollen ook doe. Tegen de manieren, dan moet ik een amadee naar huis zijn.
3: Nee, het is...
4: Poetskong.
3: En Roberto na mi mati. Dus eigenlijk, mi no mag censureer. Maar ik denk dat de omstandigheden, zodat hij beter kan werken, dat die omstandigheden...
4: Het gaat het om die omstandigheden.
3: Iemand levert hier zware kritiek.
4: Nou. Misschien moet Roberto de middelen hebben, omgeving, omstandigheden, zoals je zegt. Dan kan hij beter presteren.
3: ABOP heeft 150.000 moneycartas gedeeld aan ABOP'ers. Dat drukt verschrikkelijk op de regering, terwijl de mensen gewoon niks doen. Het zijn jonge mensen die fit zijn. Sommigen werken 75%. Ik lees verder. Cliff, we weten allemaal dat juist daar waar de controlerende, uitvoerende, noem maar op, instanties zijn, die door de jaren heen steeds weer dezelfde mensen worden bemand, juist uit die instanties de corruptie wordt gevormd. Net zoals Sammy zegt. Andere, dus dat heeft te maken met wat je zei, toch een corruptieunit of zo.
4: Ja, ja.
3: Andere organen.
4: Je moet het opsporen in een wacht als het eenmaal heeft plaatsgevonden. Je moet het opsporen zodra je ruikt van dat er sprake is van ergens de bezig aan corruptiepraktijken zijn. Dan moet je dus inkomen direct.
3: Dus dat men, zeg men, andere organen in het leven roepen, onder andere voorwaarden laten functioneren. Ik scroll verder. Wanneer nodigt u een van de vakbonden uit? Maar wie dan moet ik uitnodigen? Dus, moet even kijken hoor. Nami Mati Berestein. Lembo, indien de president het echt goed wil doen, moet zij wel weten wat voor vlees zij in haar kuip heeft. Bijvoorbeeld kan het niet dat zij in geen internationale organisatie tegen fraude en corruptie een vertegenwoordiger heeft. Die familielid, ik noem de naam, noemt u de naam niet. Ja, staat hier dus de haakjes. Die familielid is van een frauderende, corrupte handelaar. Deze handelaar zorgt ervoor dat de staat maandelijks miljoenen SRD misloopt. Laat Sammy... vroeger hier op ene koertje met buitenlandse info. Laat Sammy ook over KPS en KPA en brandweer praten. Sammy Namimang. Wanneer nodigt u? Ja. Ik zoek een spannend bericht, man. Spannende reactie. Kan meneer Durga vertellen hoeveel BTW en government take op een liter benzine zit dat in de staatskas verdwijnt? En voor zijn informatie, er komt geen druppel olie welke door de staat van Hormuz gaat naar Suriname. We zijn een olieproducerend land en omringd door alleen maar olie producerende landen met een eigen raffinaderij. Dat zegt een bezorgde burger. Fred, jij nu.
4: Zoma.
3: Nieuw.
4: Luister nou, we hebben het over internet. Ik weet wat deze burger bedoelt. Eigenlijk zegt hij van ja, een olie producerend land. Dus in feite, olie van nodig uit het buitenland. Maar je weet van niet, alles wordt hier geproduceerd. Volgens mij was het niet genoeg. Het was iets van 12.000 vaten per dag, had ik begrepen. Terwijl de consumptie veel hoger is. Want we gebruiken maandelijks 40 miljoen liter benzine hier in dit land. Hè. 40 miljoen liter. Dus het... Kijk, wie is PID? Je hebt ook landen die eigen olie gebruiken. Venezuela, het was spot goedkoop was het. Look op je Venezuela de nodig. Dus ja, ze hanteren gewoon internationale prijzen. Kijk, we kunnen ook praten over de dam. De dam was in der tijd overgenomen dat energieprijzen verlaagd zouden worden. Energie zou lager zijn, stroomprijzen zouden lager zijn. Wat blijkt uit de praktijk? Staatsolie heeft het niet verlaagd. We tampen bij stroomprijs net zoveel. En trouwens, daar hebben we ook wat aan over een loadshedding ook toevallig stroom zijn.
3: Ja.
4: Ja.
3: Oké, Cliff vraagt aan Sammy om de president te zeggen om met corruptiebestrijding te beginnen op haar kabinet. Bij de mensen van wie ze denkt dat ze de verkiezingen. Dat zij de verkiezingen hebben laten winnen. Ja. Geen reactie, ik lees door. Middag Limbo, heer Durga praat de waarheid. Maar nu hoor je niks meer over het vermogen van de regeerders en leden van de Nationale Assemblée als zij zich al hebben geregistreerd. Bij Santoki was de mens er voor de mens. Bij Simons is de economie er voor de mens. Goedemiddag meneer Limbo. Ik krijg nu het gevoel dat we straks geen begrotingstekort meer gaan hebben. Maar begrotingsoverschot. Ik zie niet echt een vraag voor je. Oh, mensen, wat kritiek, ja. Sammy zoekt een positie met de rug. Maar hij heeft openlijk gezegd
4: dat hij... De archivie, dadelijk, wat een positie. Laat ik één ding zeggen. Ik zelf heb je daar aankomen, maar gewoon rustig even wachten. Kijk, als ik weet je hoeveel mensen vanaf de verkiezingen, vanaf het begin van deze regering, vanaf toen we bij de bezig gaan staan, die de man weer naar verkiezingen, maar dat jij moet gewoon adviseur, media-adviseur worden van de president.
3: Mm. En dat woordje. Als het woord moet je het gewoon zeggen, ja. Dan. Kijk, het is het beste. Ja. Weet je wat zo vervelend zal zijn?
4: Ja. Ja. Ja.
3: Als je het niet zegt, komt het morgen wel in het nieuws.
4: Ik zeg het gewoon ja.
3: In het nieuws.
4: Ik zeg het gewoon ja.
3: Je wordt adviseur van de president.
4: President, media adviseur, ja.
3: Oké.
4: Okay. Ik ben het een hele.

0: Oké. Sami dus, zij zegt het live in deze BTD. Sabi, in een baka baka. Het is niet uitgelekt of gebost op social media.
1: Dat de mapanja staat op social media. Nee, het is de hele tijd al, man. Niet nu.
0: Oké. Ik lees verder. Laat Sami Duray voor wel met Ref gelijk. Wanneer iemand goed werk heeft geleverd, moet je dat ook eerlijk durven erkennen. Tegelijkertijd mogen wij als Surinamers kritisch blijven op wat er daadwerkelijk is bereikt. Ik vind dat we niet blind achter politieke partijen of personen moeten aanlopen. We moeten kijken naar resultaten, eerlijkheid en wat er voor het land en het volk is gedaan. Suriname verdient leiders die verantwoordelijkheid nemen en daadwerkelijk vooruitgang brengen. Laten we daarom eerlijk zijn tegenover elkaar en niet uit ondankbaarheid of politieke voorkeur de waarheid verdraaien.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Ik lees verder. Waarom praat Sami... veel verder. Wat de heer Durga zegt ten aanzien van loonsverhoging ambtenaren, dan moest de regering en DNA hun verhoging terugdraaien, toch? Dat ziet de samenleving dat zij het menen. Hun salaris, 300 tot 400% verhoogd. En wil de overheid de ambtenaren slechts 10% geven aan Okang.
1: Ja, maar ik ben het helemaal mee eens, hoor. Want voor de verkiezingen, oppositie of coalitie, maar weet ik, ja, wanneer we aan de macht komen, dan gaan we het terugdraaien. Zijn. Niemand praat daarover weer. Ja. Niemand praat daarover. Ik ben het 100% mee eens. Dat gaan 130.000 man. Die is niet verdiener, schreef Serevi. Die mannen praten daar, want lek van mij. Er zitten een paar leeghoofden daar ook. Niet alleen maar. Je hebt een paar mensen waarvan je kan zeggen van ja, maar wat kwaliteit dat gaan we doen. Maar anderen. De mannen gaan dat schreef Serevi en dan krijgen ze 130.000. Maar ze hebben het heel slim gespeeld. Het is Gayadin, hè? Gayadin, fractieleider van de VHP, die heeft het heel slim gespeeld. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de salarissen gekoppeld aan die van de rechterlijke macht. Maar dan op de salaris. Dan heb ik op de salarissen voor de rechterlijke macht. En binnen, volgens mij, in vijf jaar hebben ze 3 of 4 keer hebben salarissen verhoogd. Dat maakt jou een cheap IA-problemen nu, naar een salaris. Gigantisch, ook absurd hoge salarissen. En dat maakt koppelen, want ik, ja, maar van al die machten is het gekoppeld. Die, aan dat. Dus dan maak op een vouwantra macht. Voor mij den salaris erop op een gualog toe. Dat hebben ze gedaan.
0: Ik ben heel blij mee dat Sami media-adviseur wordt, zegt Carmelita uit Rotterdam. Ik lees verder. Cliff, als de VES voorzichtig positief is over stabiliteit en monetaire reserves, dan mogen we echt geloven dat het de goede kant op gaat met staatsfinanciën. Middag, onderwijs is hoofdpijn. Hoe kan het dat kinderen van leerjaar 10 op 14 augustus examenuitslag hebben gehad, waarbij bepaalde afgewezen zijn, en vandaag worden ouders opgebeld door de school dat het kind geslaagd is voor een bepaalde richting na het invoeren van een bepaalde richting? Dit zonder dat het kind een ander slagingsbewijs ontvangt. Dus je krijgt afgewezen als advies, dus ook blijven zitten, en je kan het kind met... Hetzelfde uitslagformulier waarop afgewezen staat, wel op een aangewezen instelling worden ingeschreven. Wat voor poppenkast is dat? Ziet men niet dat het systeem rammelt en rommelig is? Kinderen worden noodgedwongen naar een school gestuurd waar ze niet eens naartoe willen.
1: En daarom had de president ingegrepen tot 2 weken geleden.
0: Ja. Eerst al jaren geleden had ik dit vanuit Nederland al aan u gevraagd. Waarom wordt u geen voorlichter of adviseur? Mijn hartgrondige felicitaties. En ga ervoor om ook Moesje Mai op de juiste info te voorzien. Want ook zij zijn Surinamers.
1: Precies. Ik ben het helemaal. Ik wil even inkomen. Want een van die dingen wat wij moeten doen. Is ook in alle talen met voorlichting komen. En gewoon in hun eigen taal dan. Dus ik bedoel van inom konanga, van de maatregelen, tagasan bakayong, alles soort moeilijke taal dat niet begrijpelijk is voor de gewone man. Maar ik kan als aan iets heb, brokken ding, dat ik allemaal verstand dat zij zelf. Want dat zeker dat boomvoerersmaat van de lagere klasse, de man, begreep ze aan een price cap, ze weten het niet.
0: Maar dat ik, oké, dus nu snap ik waarom hij niet zo praat.
1: Precies, ja.
0: Samina, want tempicolet.
1: sana pie tempi colet, want zij vroeit die.

0: Wat zei je denk je?
1: Goedemiddag, Lem. De leerlingen die... Oké, laten we even... ik weet dat alles belangrijk is, maar ik wil even bij... ik zie geen vraag over die prijscap. Weinig.
0: Ik hoop dat ze het begrepen.
1: Lem, weet Sammy. Nee, Nederland een verzoekbrief sturen naar Minjespal. Gentle voor PG. Weet Sammy wat de overeenkomst met Total Energy is. Want staatsolie wordt geheim.
0: Daar wil ik ook gelijk inkomen. Ik heb al lang bij bijna. Ik kan om de ene programma, ik kan met overal staan dat die overeenkomst. Dat moet openbaar gemaakt worden. En dat op een gegeven moment dat je het parlement en regering, de overeenkomst, en daarna wordt het stil. Dat je hier niks meer. Terwijl dat heel erg belangrijk is, omdat ik ben bang dat Suriname benadeeld wordt met die aangepaste overeenkomst. Voor honderden miljoenen per jaar. En bijna mijn vermoeden dat ik... mijn vermoedens ook uit in Assandisi, wanneer het openbaar wordt gemaakt.
1: Ja, ik heb zometeen nog wat advertenties. Cliff, zie daar, al wou je vandaag over 10 jaar iemand van de vakman uitnodigen. Er zal wel iemand zijn die sedert de jaren 70 voorzitter is of bestuurslid.
0: Maar sommigen zijn wijzer geworden. Ik moet wel zeggen, want ik heb afgelopen paar maanden heb ik gesprekken gevoerd met vakbonden. Gewoon onder ons zeggen. Daar zie je dat ze, een aantal van ze, die ondersteunen het beleid wel. En dat heeft me verbaasd. En wel toch sowieso blij gemaakt. Dat is mijn begrijping. En vooral van nu de cijfers komen van inflatie is gedaald naar 8,9%. Moeten ze heel erg tevreden zijn. En vooral Debbie Versaat komt uit die idee dat over haar koers staan nu. Laat me één ding zeggen met dat ding van de retentieregeling. Ja, dan aangekondigd de goldboard. Koers nog mag voor op morgen. Het kan niet. Koers nu op nooit morgen.
1: Wat zijn volgens jou de kansen van de oppositie?
0: Nihil.
1: Nihil?
0: Ja, nee, ik wil een grapje, maar oppositie is alleen maar de VHP. Kijk, moet daar iemand staan en daar gaan heel veel mensen me straks kwalen.
1: Daar moet er een nieuw leiderschap komen.
0: Ja, daar moet een nieuw leiderschap komen. Maar ik ben altijd voorstander geweest. Misschien niet van eerst even afwachten van zo'n leider komen. Maar ik vind dat Oelers, hij is geen prater, maar hij zou niet slecht zijn. Oelers zou niet slecht zijn. En trauma is dat ik dacht, mij vindt Charman ook goed. Moet hij eerlijk de trauma? Ja, maar nee, ik vind hem wel goed. Ik hoorde vandaag een kandidaat voor van Jogino. Manga Jogino dit op één lijn. Maar ze kan, hij is ook geen slechte kandidaat.
1: Volgens mij is Jogi, hij is bij EBC, no? Hij is niet op lijn. Hij vindt niet dat Gadin daar de tent moet overnemen.
0: Boy, moet hij die eerlijk ook... ja, ik weet het niet hoor, maar Gadin heeft geen draagvlak. Maar hij heeft zijn play in de politiek.
1: Hij is wel een denker.
0: Nou, hij is wel een denker. Hij is sluw. Hmm. Sluw. Sluw. Maar wat er gebeurt, moet je niet onderschatten. Wanneer je de positie in de positie bent, om mensen in structuren te plaatsen, ja, dan ga je eigen mensen plaatsen. En die mensen heb je straks nodig bij verkiezingen. En dus wanneer er verkiezingen komen en die man wordt gekozen, ik denk, hey, ja man, die is jong op VHP, maar die achterban lust hem dan niet. Mm. En dat heb je bijna in elke partij. Bijna alle partijen hebben dat.
1: Ja, ja. Oké, laten we even doorlezen.
0: Maar jij dan nog maar met een bespreek VHP, maar wat ik zou wel zou willen, want ik ben eerder, weet je wat ik zou willen? En ik heb het vroeger vaker gezegd, dat er een soort coalitie, vooral nu met die oil and gas coalitie, komt tussen alle grote partijen.
1: Hmm.
0: Niet iedereen is het met me eens, maar ik vind dat alle grote partijen moeten deel uitmaken van een stevige coalitie.
1: Ja. Vraag aan meneer Durga. Als hij ook gaat praten over dat wordt over dat salaris, hoog salaris van een PG. Nergens ver wereld kan een PG beter verdienen dan een president.
0: Ja, maar dat met je toch. Kijk, ik zou eigenlijk niet over de rechterlijke macht praten. Maar wat men niet zegt, want ik heb ook uitgehaald in mijn programma tegen die advocaten die plotseling in de bres springen. Ik luister eens, wat ze niet zeggen, dat dit probleem veroorzaakt is door eigenlijk Binekart Santokining, maar de Gayadin en zijn ploeg. Die mannen hebben wetten aangenomen die het hele systeem dat 50 jaar lang goed heeft gewerkt En man broer, ja, heer systeem. Want dat jij hier een SZE bar heeft, ja, 50 jaar lang heeft het systeem goed gewerkt en nu willen ze het systeem terugdraaien, leeftijden. Die leeftijd was 65 jaar, 50 jaar lang. 3 of 4 PG's zijn zonder problemen uitgetreden. De Wanga pensioen tot 65 jaar. Gajadien vond dat het gewoon van 65 naar 70, want kijk, ze hebben tekort aan dit. We hebben geen tekort aan PG. We hebben dat niet. Maar weet je wat ik het vreemde vind? Ik wist het niet hoor. Dat is de. Mie vinden ze aan die dingen van amendementen. Weet jij dat de leeftijd, pensioenleeftijd van officieren van OM van 60 naar 70 is gebracht? Maar waarom? Overal ter wereld gaan die mensen met de pensioen, ja, pensioengerechtigde leeftijd die man bereikt. In begin ben ik in Nederland nu na 67 jaar. Ah, maar ik weet het, maar ik had hem levenslang staan. De man is 67 jaar, ik weet ook wel. En hier is de pensioengerechtigde leeftijd 60 jaar. In Nederland gaan ze dood op in 80, 82, 3 of 84 jaar. Ja, na 63, 64, dit ik ben ik goed aan 70 jaar. Dat was zo leuk ook. Echt met dat. Hoe kan je van 60 jaar. Ik kijk tegenwoordig. Alleen is hier 55 jaar aan dit. 63 jaar aan dit. 64 jaar. Zijn we fit, fitty. In andere landen zijn die mensen blij als ze met pensioen kunnen gaan. Ja, we fitty moeten verhogen pensioenleeftijd. Dus ik snap er niks van. Volgens mij draait het allemaal om geld hoor. Met dat eerlijk. Het draait allemaal om geld.
1: Sami wat Jompo.
0: Ja. Nee, maar hier nog, het was aan die opera.
1: Heb je het gevoel dat je goed hebt kunnen uitleggen door die van prijskap?
0: Dan zou je ook eens boem voor de telefoontjes. En ik hoop, kijk, nogmaals, het was aan die. Maar dat je ook doet voor, ik ga over aan stroom. Hallo, chat. Ik heb mijn heren, maar ik dacht niet. Ja, er is een brief de deur uitgegaan. Alla de lo, chat, ik goed idee ook doen naar zorgoed. Lo, chat, ik bak een paar uren geen stroom. En we pakken het gewoon alsof het normaal is. Dat betekent dat de afgelopen 5-6 jaren is er geen moer gedaan om ervoor te zorgen. Ja, precies. Ze hebben niet vooruit gekeken. Nu hoor ik in de brief, ja, bedrijven gebruiken te veel. Ik ga doen jezelf oil en gas ook konja.
1: Ik
0: kan begin tijdje bouwt aan. Volgens mij was het 2015, 16 of eerder. Deze hebben aan meer. Wat er aan peil weer zagen. Dat we begin aan load shedding. Wat heeft hij toen gedaan? Heeft hij ervoor gezorgd wat een soort grondstation begin kon. Wat een soort sani. We hebben daarna nooit meer problemen gekregen. Nu krijgen we, sinds de vorige regering, krijgen we hetzelfde ellende. Omdat er bijna niks is geïnvesteerd.
1: En het ontregelt ook de boel, ja.
0: Het ontregelt de boel. Er is bijna niks. Die mensen moeten weten, in feite. Man moest informeren volg dat dit komt door het slecht beleid de afgelopen 5 jaren. Dat de man nou investeert, you sabi oil and gas. Het is net als scholen. Hoor je nu van ja, score bijna 2400 chino, maar schrijf in, klassen de score no de. Tijdens Adin en Peneu was dat probleem opgelost. Daarvoor, tijdens de frontregeringen, gingen mensen voor de poort slapen om hun kinderen in te schrijven. Kinderen, ik beheerde dat kinderen gingen in de buurt naar school. Nu krijg je weer hetzelfde probleem weer. Dat kwam Timus Moppo voor zorgen. Hoe gaat dat? Gers Vlees. En dan dat hij voor Gwasani, voor Gwena scoren. Je hebt dit probleem nu. Dat er zijn heel veel. Heel veel, heel veel, heel veel. We poeren meer uit als aan die concert. Ja. Nee, dat komt gewoon dat de man nog investeert in onderwijs en ook de man investeert in gezondheidszorg. Kijk maar wat er gebeurd is met ziekenhuizen. Nieuwe ziekenhuizen werden verwaarloosd. Atjoni ziekenhuis, Wanika ziekenhuis, Wanika ziekenhuis, de man met bekend tot een opvangcentrum voor zwervers. Kijk maar naar Marwina ziekenhuis ook al. Kijk maar wat er met Nikeri gebeurd is. Terwijl Bouterse tijd, daar werden zoveel ziekenhuizen gebouwd, nieuwe ziekenhuizen, nieuwe polies, waardoor je dit probleem niet had. En vooral in het onderwijs. Je had geen problemen dat je tekort had aan klaslokalen en scholen en dat soort dingen. Ja, bij wijze van spreken had je een overvloed aan scholen zelf. Look wat scoren staan aan her scorecomplex dat dit aan New Highway. Wat soort complex. Dat ding, je moet gaan kijken. Het is toch zielig om naar dat ding te kijken. Look hoe Lekjas op een Amersfoortstraat. had je een soort opvang van kinderen vroeger.
1: Voor het binnenland, toch?
0: Ja, voor het binnenland. Nee, ik ben voor Nikeri.
1: Die geloven van Frito straks.
0: Precies, Nikeri Sani. Maar Frans, niemand doet er wat aan.
1: Het wordt niet gebruikt.
0: Het wordt niet gebruikt, die schurken. Je hebt een paar van die rovers die zitten te wachten totdat men het vergeet dat de Mautica hergroond, de Mautica hergebouwd.
1: Misschien bewust dan ook, toch?
0: Dat, gewoon bewust wordt dat gedaan. Hmm. Er is niks gedaan, het is gewoon verpand. En wie kan je van deze president kan je verwachten? Haar prioriteit nummer 1 is onderwijs. En ze heeft gewoon gezegd vanaf het begin, zonder onderwijs kan je een land niet ontwikkelen. En nogmaals, vooral een oproep naar de leerkrachten. Het team zo vertrouwen het. Het komt eraan.
1: Sami dreamt je wat er even.
0: Ja, na zo. Ina niks anders. Je dreamt zo dat
1: je... Iwan Trasani.
0: No. Mijn dreamt zo.
1: Dacht ik aan. Maar wat ik zo heb. Ik zou je wat zuur water geven.
0: Ja.
1: Maar goed, prachtig. Bedankt dat je in alle openheid hebt gesproken over je nieuwe rol. Veel succes ook als programmamaker. Let goed op jezelf. En Mibri Takikong. Je gaat nu naar huis, Hermitage.
0: Tuurlijk. Ja, maar dat je mee bent, Hermitage, dan heb je mijn loer mee. Dat heb je hem op
1: staan.
0: Nee, maar weet je wat ik wel leuk vind? En dat, daar ben ik de gemeenschap en ook politieke partijen erkentelijk. Wie is mijn lever kritiek? Nooit heb ik, meestal na is dat achterban, ja, wat toemaan zijn. Maar nooit een man voor een politieke partij, zoals mijn vinger of Sani, hoe dan ook. Je weet, ik kan het ook goed vinden met Chan.
1: Mm.
0: Je hebt ook redelijk. Is dat Chan bij actie mee ook toevoegen naar communicatie? Deze, weet je nog? Kan je nog herinneren?
1: Je hebt me dat gezegd.
0: Boterzaad mij gevraagd. Luister nou, Boterzaad mij gevraagd. Heb ik toen netjes bedankt. Santoki had gezinspeeld in mijn programma. Amat Takena programma live. Ik heb dat ding. Ik moet jou hebben. Zodra ik win, wil ik jou daarin hebben. Maar daarna is Amma weer staan. Maar ik heb toen netjes daarna met hem gesproken. Amma zat meer rol aan staan. Ik heb het niet gedaan. Maar hier wil ik het wel doen. Omdat ik weet, omdat ik wil dat zij slaagt in wat ze gaat doen. En ik ben er zeker van dat ze die echte kinkie gaat brengen.
1: Sami Durga, hij sprak vandaag in deze Bagandatori. Maar nog een hei wagi na de saadje, blijf jezelf. Nou, zo wagi, ja. Abchiwan. Abu, dankjewel.
0: Abu, thank you.
1: Dat is Sami Eitakiara. Drie noorden, alleen de kid drie. We gaan. Ik heb advertenties en twee interviews. Meneer Ommen, laat ik u weer horen. Niet dat van gisteren. Maar nu praat hij over iets anders. Want hij maakt zich zorgen. Meneer Ommen is van de Federatie van Paraplantages. En hij maakt zich zorgen over de uitgifte van plantagegronden in het paragebied. Omdat ik bijna 100 hectare gronden. De man die uit in para. En Azana die, dames en heren, volgens Ommen, nog kan.
2: Een bedreiging vindt de plaats. En te met dat een bedreiging, dat hebben we over een wet. Een wet zal kondig af. En wie president die, beloven nu dat over koning. Maar een bedreiging deed hij. Alladi. Een bedreiging ego door.
0: Zo'n soort bedreiging?
2: Een bedreiging deed dat hij ook al zo groot. En nonu de, sa epsa eigenlijk. Je ziet dat hij gralanti egi groot weg in een pernatie, in bepaalde pernatie. Lanti e praat groot. Terwijl na pernas groot. Pernas grond, maar lanti, want of de maf lanti e ge weg leki domein grond. Terwijl na grond sa u bigis ma bai. Tanga desti de, meno ma fenua bumbun taki ete, nanga no wans maf lanti, u stop api story dati. U apuantu taki, pe natuurlijk u taki nanga adriktoro, u emiklis, pe abeloof unu, dat hij ook zijn kaart uno naar Aladdin tra edeman voor de partnasi. We wat takken over a demarkering minom taken so maar pe wan wan voorstelde pe wan marki ogi fu de panaskron fu kan stop asandati dus we wachti a directeur fugles fu se karo no fu kan taki moro fara over a pistori disi want a de panasi mus kader in en take ada de panasi in dan die beveilig a pistati tjuso maar natuurlijk we wachti ook toe a ministeri fu gro afersi voor karun so voor taki wat ontak over de grossa i prati want honderden hectares grond voor de paraparnasi gralanti prati uno bigisma beide uan den baka dus uan takanga gralanti fa pistori dati
3: ma oten a prati begin eigenlijk
2: den sandisi asam prati ana une tagat na regere disi prateng asan prat olanga ma ana no we taki asandis asandis asandisi e priwan pisik ba ma in a vorige termijn absap moro furu bakatu en ego doro dus i mu stoppe wan presi honderden hectares aan gronden van verschillende plantages zijn er iets uitgegeven als domeingrond, terwijl als je op de kaart van Glis kijkt, staat het duidelijk dat het plantagegronden zijn. En dat moet gestopt worden. Je ziet ook dat Nono bij de grongegri uit, bij de manche dat die uwiki, de mij vette verkavel. De mij zette verkavel den pressie voor serie. Terwijl de kleine tap den pressie. Dus uno no was domoro e wachti want mi fen fan a just leki para forgetip tinso so mi e bige firen omdat mi a federatsi tanga deftide ukis want we taki we woroko mar wan echte ston fu los ap den problem fu op uno ma kisete wan den problem de we wachten ete, maar a probleem de. En dat je kies aan dit nou nou pe, adoti, nou piki. O, libi baka in tingi. En dat we nou wani.
3: Heer Omen, in alle de jari, zo me kan zan dit mee. Noa enkele oplossing na kon? Uno tak na noa minister, voor stoppa zan dit?
2: Prada Jamal, motegi elak utaki nanga diversi differenti minister. A vorige onderminister sambe de fugro afersi, minanga mi dagelijks bestuur gotaki. En tapa momente i gotaki, dat te iso de ugonanga feiten en omstandigheden na aman fu den grondori. Daarmee tegi van abratuwiki, dan mi okonanga wan team, dan Oseti da watak godoro. Dat te adato me doro, da ekis wan telefoontje dat amasiki. We amasiki teleka trafer verkiesen doro. En na dat heb sa keer op keer.
3: En na nga heu de gaminist, ja.
2: Anotak dat na regeren disi uwan charu probleem gof los op. Asan disi eplei wa pisik ba. Maar, no de, teetan pi wan pisi. De me kondre sap sepsa.
3: Maar nanga huidige minister Soro Pawiro, opperbeer tak nanga mandat?
2: Daarom ek mitaki, wa afspraak meki, nanga directeur fu emigles, pe ade bezig tapapistori dati dos, da in attaki dati, da wo akse natuurlijk fu kari a directeur, a minister fu bro affairs, fu den attaki dat ook toe. En daarom meki, we actie ook toe wie president, voor karo nu kom, nanga een minister, nanga een team, en uno was toch gewoon, uan tak oplossingsgericht. Want luku, toe taki, a federatie doe euro kokba, want u dien wa voorstel en ook toe voor a wet. Dus no na lanti we wachti. A voorstel dien en u lange die u president. President kiezen. Dus nou na de we wachten.
3: Maar je haalt wat aan, een wet. Wat precies van die wet? Soort artikel in mijn tak wil als last de grond.
2: Aluko, aan een wet in mijn wil als de grond, no sa epsapelan tegen de grond uit. Dat de los voor een wet. Dat takratie voor bepaalde of de landmeters. Want voor een wet de grond begrijpbaar. Maar een wet nou een bedreiging. Nou een bedreiging. Dat door zees matrasma kan go na kantonrechter go accident gro aan. Fu unu sa ubigis mabai in eigendom. Dus na a wet a artikel fu a wet a e opo a okasi dati. Man wilek federatie udin a voorstel in lekfam takikba, lekfam takenji jonsro, udin a voorstel in na wi president nanga wi DNA lid fu Tja a kenki kong dat de per nasi be de beskerm tak a pis fu a wet. Maar a tori dis a belangrijk a prespari. Bika di wi ala de sawe wakti na wan de morolati.
1: En dat zei meneer Ommen, dames en heren. Er is nog steeds BT, we go pagana wat to advertentie. Dan komen we terug op de persconferentie belegd door de leiding van het Korps Politie Suriname.
4: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: Netherlands, Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus. En krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Safe and enjoy.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Wij komen terug op de persconferentie van het KPS. Ik vond het, dit onderdeel wel interessant van de korpschef zelf. Melvin Pinas. Jamal, welk deel is dat? Het is track nummer 5, no? Boy, die sleep me in the steak, Jamal. Jamie.
4: Volgens wel de orde.
3: Wat zegt u? Wat zegt u? Nee, mijn tak naar mij. Wat zei u? Mijn tak
4: volgens volgorde.
3: Ik zie dat allemaal op orde.
4: Hij staat als laatst. Op die stick, hij staat als laatst.
3: Dank u wel, vicepresident. Nee, want je wordt VP bij de... bij GCI, man. De verkiezingen zijn er 27 volgens mij. Ik zal in de gelegenheid, hoor, je werk hier. Ik promote je, ik heb geen probleem. GCI toch, Gilom Chamber, dat is het toch?
4: Jongere organisatie.
3: Amana VP, amana kandidaat VP.
5: GCI.
3: Amana G. Wanneer zijn die verkiezingen?
4: Morgen, ja.
3: Dat weet ik wel. Nou, dan moet je, dan ga ik met je afsluiten straks. Kom je promote? Is dat wie kandidaat vice president? Wat is de interne aangelegenheid? Nou begin je te praten als de mannen van de politiebond. Interne aangelegenheid. De man is aan verkiezing. Isabi. Je hebt de mic. Promoot jezelf. Interne aangelegenheid. Ja, promoot organisatie. Oké, dan mag je me straks aan het eind vertellen wie de kandidaten zijn. Isabi, wie je tegenkandidaten is. We gaan straks afsluiten daarmee. Sami, rustig. Niet door de bank, rustig. Ik ben nog in de uitzending. Wat dacht je? We luisteren naar de Cassie. Dit deel vond ik inderdaad interessant.
6: Het beleid dat wij als korpsleiding hebben ingezet, werkt. Vandaar dat u ziet dat er meer gevallen zijn van aanhouding. Als korpschef, we zitten als korpsleiding een jaar aan. En ik moet zeggen, binnen dit jaar hebben we heel veel collega's die in de fout zijn, hebben maatregelen getroffen. Dus ik zou het anders benaderen door het beleid dat we hebben ingezet. Zolang je in de fout gaat, zonder aanzien des persoon, wet en recht geldt, er worden direct maatregelen getroffen. Dus ik zou het anders formuleren. Hè? Anders. Door het beleid dat we hebben uitgezet, worden er maatregelen getroffen tegen die collega's.
7: Maar ze blijven in de fout gaan.
6: Als ze in de fout gaan, komen er. En wat we ook gaan doen, we weten als korpsleiding, ik heb het ook aangegeven hoor. We zijn ervan bewust dat er een integriteits... kwestie is binnen de organisatie en we zijn bezig om te kijken. Misschien moeten we in die conference iets doen, maar wat we wel doen binnen de organisatie, we blijven praten, we blijven collega's informeren dat ze de juiste weg moeten bewandelen. Laat me dit ook ervan zeggen. Enkele collega's die in de fout gaan, het zijn maar enkele collega's die in de fout gaan. Maar het is jammer dat het zo gebracht wordt, hè, dat heel veel zaken misgaan binnen de organisatie. En ik wil mijn medewerkers blijven motiveren, omdat ik weet dat een grote groep van collega's dag en nacht zich inzetten. Luistert u naar de korpschef, hè? Dag en nacht gemotiveerd zich inzetten om dat politiewerk te doen. En je hebt een kleine groep die in de fout gaan. En het is korpspolitie Suriname. Ik ben me ervan bewust. Zolang één collega in de fout gaat, ga je niet horen collega X. Ga je horen korpspolitie Suriname. Maar nogmaals, ik ga het weer herhalen. Er is een grote groep binnen de organisatie. Je kan zeggen bijna 80%, 90% die zich eenmaal 24 uur inzet voor de samenleving. Eenmaal 24 uur inzet om dat politiewerk te doen. En van hieruit ben ik trots op. Ik zeg altijd dat ik ben trots op ze. En als korpschef motiveer ik ze om dat werk te doen. En ik zeg het ook, ik heb het aan het begin gezegd. De arbeidsomstandigheden zijn niet makkelijk als je naar die resorten gaat. De werkomstandigheden zijn niet rooskleurig. Desondanks zetten de collega's zich in om dat werk te doen. Dus dat wil ik ook meegeven. Het gaat maar om een kleine groep worden die in de fout gaat. Met betrekking tot in beslag genomen goederen zijn er maatregelen getroffen. Zoals de directeur operaties dat heeft aangegeven, heb ik gesprekken gevoerd met de procureur-generaal. En als zodanig zijn er instructies gekomen dat bepaalde goederen, we moeten nagaan van wie de goederen zijn. En als dat niet bekend is, krijgen de mensen straks een maand, de zaken gaan gepubliceerd worden, krijgt men een maand. Komt niemand, worden de zaken gewoon geveild. En intern zijn er ook instructies gegeven aan de collega's hoe ze om moeten gaan met in beslag genomen goederen. Dus maatregelen zijn ook getroffen. Verder vanuit de korpsleiding, wat er ook gedaan is, waar er geen camerasystemen waren, hebben we dat in place. We zijn nu bezig, ik denk, Keizerstraat, Keijersvleet. En we zijn ook bezig met CCT4, waarbij we zaken willen uitbreiden met betrekking tot de veiligheid. Sowieso ambtenaren die in de fout zijn gegaan, komen bij de korpschef. Ze kregen een tuchtstraf. Als het om ernstige zaken gaat, is er een driehoek, is er een overleg met de procureur-generaal. En dan komen we tot een besluit. Gaan we voor ontslag, gaan we voor schorsing. En dat wordt besproken samen met de procureur-generaal. Aan de hand van de case. Zit ik samen met de procureur-generaal. En dan kijken we aan de hand van de feiten en omstandigheden. Wordt het een ontslag? Of welke tuchtmaatregelen we kunnen toepassen voor zo'n agent. Dus er worden maatregelen getroffen voor agenten die in de fout gaan.
3: Melvin Pinas, dames en heren. De grote baas bij het KPS. De korpschef. Dus de eindverantwoordelijke. En hij heeft dus toegegeven. Er zijn rode appels. Maar zijn ook goede appels, verse. Maar toen porren we aan dit. Maar toen vers we toe. We zijn het eind gekomen van die Bagan Natoy en Jamal, die is in GCI. En zijn verkiezingen. Ik hoop niet dat je een regel overtreedt van de organisatie. Want je zegt al, het zijn interne aangelegenheden. No?
5: Nou, ja, goedemiddag van mijn kant uit. Ja, inderdaad. Ja, intern. Maar hoe zal ik het beter voor je verwoorden? Alleen de leden die hebben stemrecht.
3: Toch? Dat is logisch, ik kan toch niet gaan stemmen.
5: Ja, dus buitenstanders die kunnen niet stemmen, hebben geen invloed of zo. Maar de verkiezingen, zo'n meeting, vergadering, het wordt de election meeting genoemd, die staat wel open voor buitenstanders. Dus,
3: in welke zin?
5: Dus je mag het bijwonen. Je mag een election meeting bijwonen.
3: Maar niks zeggen, gewoon kijken, toehoorden.
5: Ja, niks zeggen, meekijken. En eventueel, want het is gebruikelijk bij ons tijdens zo'n election meeting, dat we het publiek in de gelegenheid stellen om ook vragen te stellen aan de kandidaten. Dus als je gaat voor een functie in het bestuur, daar word je dan voorop geplaatst toch, op een stoel. En dan worden er vragen aan je gesteld.
3: Maar dan moet je het publiek wel selecteren, toch?
5: Ja, dat wordt gedaan. Er is een ja,
3: alles komt MC. Iedereen en je hebt totaal geen enig verstand van dat ding. Kom je geen vraag daar stellen?
5: Nee, dus wat we meestal doen...
3: Met selecteren denk ik dat je moet je niet eerst je naam opgeven, begrijp je?
5: Ja, wat we meestal doen... stellen mensen in de gelegenheid van andere chapters of kamers.
3: Mm.
5: Dus eigenlijk niet echt het publiek, maar mensen van andere kamers. Dus je hebt, ik ben bijvoorbeeld verbonden aan GSI Nilom, maar daarnaast heb je ook GSI Sima, GSI Female, GSI Urban, Komowijnen. Dus zevental local chapters die allemaal vallen onder GSI Suriname.
3: Oké. En wie worden er gekozen? Wat is het precies? Is het een nieuw bestuur?
5: Ja, een nieuw bestuur wordt gekozen.
3: En jij bent dus kandidaat van, ja, een bestuur?
5: Ja, ik ben een van de kandidaten, ja. Dus het bestuur bestaat uit de local president. Je hebt een vice president internal.
3: Vice-president?
5: Op dit moment? Mm. Alanief.
3: Okay,
5: van
3: dus,
5: onze kamer.
3: Ja, dus hij stelt zich verkiesbaar als pres.
5: Nee, nu kan hij niet meer verkiesbaar stellen. Dus hij kan zichzelf niet meer verkiesbaar stellen. Omdat we binnen de organisatie regels hebben. Dat wanneer, het is 1 year to lead. Dus als je een jaar alle functies hebt bekleed, mag je dat jaar daarop die functie niet meer bekleden.
3: Oh, dat heeft ABBA van jullie overgenomen.
5: Ze mogen alsnog overnemen. Mm. Dus als hij local president is, mag hij zich niet meer verkiesbaar stellen, ja, voor die functie, voor geen enkele andere functie meer in het bestuur.
3: Nee, ik zeg direct... ABAP, omdat ABAP zag zij bij de laatste verkiezingen. Mannen die dus eerder gediend hebben, die komen niet meer aan bod.
5: Oh.
3: Ja, je hebt zelf interviews afgenomen daar.
5: Ja. Ik weet niet als die praktijk dat uitweest.
3: Ik begrijp het niet.
5: Ja.
3: Wie is dan kandidaat president?
5: Op dit moment?
3: Mm.
5: Kandidaat president op dit moment is Hilton Sampono.
3: Shelton Sampono.
5: Yes.
3: En jij bent kandidaat vice-president.
5: Kandidaat vice-president, vice-president internal. De vice-president die zich bezighoudt met interne zaken.
3: Okay,
5: je hebt
3: okay.
5: ook een kandidaat vice-president external.
3: Oké, okay, externe zegt, zaken.
5: Ja, die, en die kandidaat is Lydion Dalvoer.
3: Maar je bent wel gaan groeien in die organisatie.
5: Ja, ja. We hebben wel gegroeid in de organisatie. Ik zit er niet nu pas bij.
3: Mm.
5: Toch? Officieel zit ik er pas een jaar. Als ik het goed. Ja, pas een jaar zit ik er officieel bij. Maar daarvoor heb ik als niet-officieel lid wel mijn ondersteuning gegeven.
3: Ja, dus ik kan je over een paar jaar zien op de voorzittersstoel?
5: Jawel.
3: Presidentstoel, presidentstoel.
5: Ja, ja, ja. Ja.
3: Hmm.
5: Dat is inderdaad mogelijk. Dat is mogelijk, ja.
3: Ja, ja. Nou, maar moest je campagne voeren?
5: Nou, dat is een interessante vraag. Campagne voeren niet zozeer, maar wat we wel doen, draagvlak te creëren. Want natuurlijk, als je in het bestuur gaat, moeten mensen wel eens zijn dat je verkiesbaar stelt. Je moet wel draagvlak hebben, anders de alles maar kan go. Ja, alles maar kan go. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen. Maar je moet draagvlak creëren en dat doen we door handtekeningen te verzamelen bij de leden. Dus we gaan one-on-one met ze praten en dan vragen ze, mag ik je handtekening zodat ik mij verkiesbaar kan stellen? En je hebt 5 handtekeningen nodig. Dus als 5 leden je ondersteunen, dan
3: je
5: mag je
3: hebt natuurlijk veel meer dan 5 handtekeningen kunnen verzamelen.
5: Nou, ik heb precies 5. Want meestal, even op 5 badas stappen we. Ja, we gaan je niet verder zoeken.
3: Oké.
5: Okay. Dan focus je verder.
3: Nou, veel succes.
5: Maar ik denk dat vele mensen zich wel zullen afvragen van... wat houdt die organisatie in, toch? Want het heeft een mooie naam en... ik denk, dit man ook zo berekend. Ja, wat houdt die organisatie in? Nou, die organisatie is een internationale organisatie. Om exact te zijn. En focust zich primair...
3: op de vorming van jongeren.
5: Competentieontwikkeling, dus zelf persoonlijke ontwikkeling, het professionaliseren. Denk maar aan competenties zoals organiseren, presenteren, communicatie, marketing, ook economische competenties. En dan zul je afvragen, maar hoe doet die organisatie dat? Door middel van trainingen te geven. We hebben verschillende soorten trainingen in finance, in branding, in marketing, in communicatie. Denk maar aan onze grote projecten, het National Speech Contest, dat elk jaar door ons wordt georganiseerd. We hebben namen, personen als, hoe heet die ene mevrouw van Suripap ook alweer?
3: Dat Miranda.
5: Ja, zij heeft ook meegedaan. Denk maar aan Marvin Polak. Ja, als ik het goed heb.
3: Die motivator.
5: Ja, hij is ook...
3: regional speaker.
5: Ja, hij is ook dingen van onze chapter. Dus heel wat mensen zijn...
3: Dus eigenlijk worden leiders bijna, kan je zeggen, klaargestoomd.
5: Ja, zeker ook
3: in
5: mensen.
3: In a way.
5: Zeker ook mensen die ambities hebben om...
3: Voor de politiek.
5: Voor de politiek. Want we hebben bij onze vergaderingen hanteren we de Robert Rules of Order. Dat zijn internationale regels die in de meeste landen worden geaccepteerd. Toch? En wat zijn Robert Rules of Order? Dat zijn parlementaire procedures. Zijn parlementaire regels die we toepassen bij de vergadering. Op internationaal niveau is dat geaccepteerd. Dus
3: maar daarom zie ik je zo van de DNA-vergaderingen.
5: Ja, dus soms zie je Lukotak, hey, dit wat gebeurt kan eigenlijk niet door de beugel. Of zo'n lid zou zich anders moeten opstellen of hier zou ingegrepen moeten worden.
3: Dus over een paar jaar zit je aan de andere kant.
5: Andere kant van?
3: Dan ga je heen vragen stellen, maar vragen moeten we antwoorden als politicus.
5: Nou, ja, een paar jaar. Ik laat dat nog even open. Maar een paar jaar is wel kort. Hoor. Ik vind niet dat ik over een paar jaar ready ben om zoiets te bekleden. Hoor.
3: Een paar jaar, misschien 5, 6, 7, 8 jaar.
5: Ja, dus zodra ik goed gestudeerd ben en ervaring heb opgedaan, dan zal ik wel die gooi doen.
3: Maar is de vijver wel schoon genoeg om te zeggen van ik spring erin?
5: Waarin? De politieke
3: vijver, ja, zeg je maar één. Sommige mensen kijken ernaar en zeggen van nou, dat is niks voor mij.
5: Nou, die vijver is nooit schoon genoeg, toch? En dat weten we, de praktijk die wijst dat uit. Snap je, als je een beetje op onderzoek uitgaat, daar kom je dit dingie. En de meeste mensen, die hebben een dingie, die hebben een zaan. Amman is dus wassan in het verleden. Maar desondanks stelt hij zich verkiesbaar en wordt hij ook gekozen. Dus die vijver is nooit schoon. Maar kan je eentje verandering brengen? Dat zal moeilijk worden, maar het is niet onmogelijk. Zolang je blijft vasthouden aan jouw principes en normen en waarden en regels en volgens de wetten blijft leven en handelen, dan denk ik wel dat het goed komt.
3: Jamal Bernardine, kandidaat vice-president voor morgen. Hoe laat zijn die verkiezingen?
5: 8:00.
3: Serieus?
5: 8:00 s'avonds hoor, ja.
3: En dat had ik juist gepland een interview met de president.
5: Morgen om 8:30. Oh, no. Ik denk wel dat er binnen de statuten mogelijkheden bestaan.
3: Succes hoor, jongeman.
5: Om wijzigingen te plegen. Nee, succes. Thank you.
3: Nou, dat heeft hij dat verteld. Mensen. Mooi jongen, het is een mooie begin geweest. Ga lekker mijn bakje met groenten eten. Wat gaat hij doen? Mogen jij een bakje groenten? De afgelopen dagen een beetje te veel rijst. Vanwege de meisjes die jarig waren. Maar ik wil je bedanken. Ik wil KPS bedanken voor de persconferentie. De korpschef. Meneer Omen, thanks. Sergio Gentle, thanks. Edu, thanks. By the way, we Oosie zijn een bericht, Jimmy, over Edu. Edu heeft niet de waarheid verteld, Limbo. Dus ik ga Jamal vragen om Oosie even te bellen. Hebben we iemand gemist? Je wil nog wat zeggen?
8: Sam
3: is dat probleem. We gaan zo praten. Okay. We moeten natuurlijk ook Sammy bedanken. Sammy die gaat nu dat team van de president versterken. Versterken. Hij heeft heel eerlijk gezegd, ik doe het al een hele poos. Dus het is nu officieel. Mensen, ik zoek een goede song om af te draaien tot slot. Mijn takkie mami, Ederoko. Zo'n mooi poko. Weet je, dat is een mooie plaat. De mijn takkie Ubesuku Love. Ubesuku eenheid, Ubesuku love. Laat me kijken als de mensen weten welke song het is. Ubesuku love, jaar, goyar, uit. En natuurlijk, love is belangrijk in het leven, zoals wij met elkaar leven. Love is very important. Want if lobby no de tussen man en vrouw, if lobby no de tussen familieleden, if lobby no de tussen collega's, if lobby no de in organisaties, if lobby no de, dames en heren, in bedrijven, if lobby no de in akondre, dan hebben we een enorme achterstand. Dus allemaal is suka lobby, wordt er gezegd. Everyone is searching for love. Maar de vraag is, en dat nam mooi van Pocodici, en ik ga de remix versie afdraaien, dus het is een beetje langer. Het is een langere versie. Everyone is searching for love. Everybody wants the love. Maar de vraag is, te you fina lobby. Te you fina lobby. Sayodwa lobby.

Einde van deze BT. Met Gods wil, morgen. Let goed op jezelf. Unogo metrobi. Spread the love. Take the love. Limbo loves you. Tot morgen.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar.

0: Schouwburg. Slechts 5 data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze man is een €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello. Dat is meer zie ik brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, de Zabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
1: Mama!
3: Rustig, ik heb rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
4: Omwika, man.
3: Oh, in omwika.
4: Waar omwika, man? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Ongo snel, tik alasan. Hey, wakti. Ongo wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat tik je mee?
3: Ja, want daar kwam voor mako tik usan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
5: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar €10 tot €15. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lip FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
7: Number one.
8: Number one.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Wij zijn er na 2-3 weken weer live in de studio. Making it real, want die song is I Want It To Be Real. Well, it is real hoor. Ik zit hier met Greg en Perry. It's just real, want ze zijn er. Jongens, ik merk dat jullie heel voorbereid zijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, luisteraars. Ja, we zijn altijd voorbereid als we op de woensdagavond de Used To Be presenteren.
0: Oké, dan.
2: Goedenavond van mijn kant uit ook aan de Used To Be luisteraars.
0: De Used To Beers.
2: De Used To Beers. Jawel. En ik weet zeker dat ze ook vandaag gaan genieten.
1: Maar leuke van hen zijn. Je hebt ook die mid-30s. Mm-hmm. Die
0: leren.
1: Nee, maar leren. De ouders bedrijven ook poko.
2: Oh ja, en zo doet dat.
1: Dus dan af en toe dan krijg je ook een berichtje van hé, mijn jongen heren, maar mijn sap de poko. En dat is het nice om te horen, ja.
2: Dat is heel prettig, ja. Heel prettig. Maar we zijn blij na die 3 weken weer terug te zijn. Hopelijk de luisteraars. Nee, is geen hopelijk. Mijn sap dat de maar breed is.
0: Zo heb je gezegd, no?
2: Nee, mijn sap, ik voel het aan.
0: Nou, we hebben een paar tweetal mixjes en wat, hoe zeggen we dat, losse nummers. We gaan dus de jaren 80
1: en 90.
0: Oh, en 90 ook.
1: Ja,
0: nog.
1: Okay. En vandaag een beetje in de 90s sfeer.
0: Wat ik hier zie niet hoor.
1: Je hebt sommige nummers, ik blijf het zeggen, je moet ze horen in een club of met een goede sound system. En dan en hij hoort ook anders dan als je gewoon een pocket radio hebt.
0: Ja, maar dit is een sound system, man, wat we straks gaan doen met de boxen hier.
1: Dus vandaar dat ik ook die plaat heb uitgekozen. Dat heel anders klinkt dan dat je hem gewoon op een stick hebt of zo. Dit zijn special remixes van DJs only. Mm-hmm. En dan klinkt het heel anders en heel mooi ook.
0: Oké, luisteraars, ik bied de verontschuldigingen aan. Al Perry heeft niet bedoeld dat u een pocket radio. Dat heeft hij niet willen zeggen.
2: Nee, maar tegenwoordig in een show Biggie Box morgen. Dus ja. Misschien heeft hij zich daarin vergist.
0: Ja, ja.
2: Zijn die kleine, maar.
1: We zijn in Youssef.
2: Goed geluid.
0: Dat is geen transistor radio. Ja. Dat is geen mid-midi.

0: Maar het antwoord hierop was niet zo. Maar ik hoor de song nog. Ik denk dat we later op de avond nog op zullen vallen.
1: Ja, we gaan even duiken in ons archief om te kijken welke pokoe.
2: Ook googelen.
0: Nee, het was geen German Stewart dat hier aan kwam even. Maar die had twee andere songs, hè.
2: Ja. The word is out and we don't have to
0: take our clothes off. What have I done? What have you done? What is it? What have I done? What have you done for me lately?
1: What have you done for me lately?
0: Mm-hmm. There is a remix, dus.
1: That is the club version.
0: Okay. Greg, je mag hem aankondigen. Je bent toch helemaal in the mood?
2: Mm. Janet Jackson met... wat heb je voor me gedaan voor dat laatst?
1: Limbo is geen zeebara.
2: Ai, boy.

0: zware discussie hier over wat ze allemaal gedaan hebben en dankbaarheid en...
1: Ja.
0: Ik zie de plooien op Greg zijn voorhoofd.
1: Dat die vrouw zich afvraagt, wat heb je betekend voor me?
0: Mm.
1: Dus,
0: terwijl.
1: We gaan onze best doen. We blijven onze best doen.
0: Is echt een woman's song, hoor.
1: Dus dat, dus dat, dus dat. Maar ja, eigenlijk de mens. We zijn nooit tevreden, toch?
0: Mm-hmm.
2: Is een trigger.
1: Mm.
0: Ja, we zijn nooit tevreden. Dat is een mooie quote. Maar soms wel. Ik zie een strenge song hier op de lijst van Sweet Sensation. Elke keer als ik er naar luister, krijg ik een...
1: Welke is dat van?
0: Ik krijg een trilling in mijn oor van ga door, ga door, ga door.
2: Ja, ja. Kijk, als je soms hangelt,
1: uh-huh,
2: dan heb je een haak.
1: Mm-hmm.
2: En dan, dan ben je vis aan die haak vast.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: You know? Maar there's something Hoekstra in my ear. Yeah. Van, hey, ga door, ga door, ga door. Play it.
1: Qua muziek. Tekst is hij top.
0: Maar ook die beat. Eigenlijk ook als zou de dames niet zingen, zou je ervan genieten.
2: Ja.
1: Nee, nee,
0: maar
1: het heeft
0: een soort van dreun van, ja, dit hier ben ik.
2: En daarover had ik het in het vorige gesprek, toch? Want dat je sommige platen moet je, heb je een goede soundsystem
1: nodig. Goed geluid, ja.
2: Mm-hmm. En dan geniet je beter van
1: de muziek. Ja, zeker weten.
0: En vooral bij deze, luister maar. Mm.

0: I'm hooked on you.
1: Waar verslaafd eigenlijk, man. Nou, dan moet de persoon wel heel wat te bieden hebben, hoor.
0: Maar serieus?
1: Ik denk van wel, je hoekt zomaar met een dik.
2: Deze stijl van muziek.
0: Maar, wacht, ik ga je wel zeggen, als ik de volgende plaat ga afdraaien,
1: ja,
0: kan ik het hoeken wel begrijpen, hoor.
1: Maar ja, minstens op zo'n twee uur draaien.
0: Flight Etas.
2: Ja, die gaan samen.
0: Ja.
1: Nou, dat is fijn.
0: Zie hoe snel hier, ja.
1: Daarom daarom mijn mening.
0: Ja, weet ik wat ze heel snel zeggen. Die gaat samen.
1: Als je iets uit hem wil halen, moet je het ook.
2: Melee?
1: Nou.
0: Helemaal.
2: Oké.
1: Okay. Helemaal niet.
2: Maar ik wil, zodat die plaat van net, die stijl noemt men freestyle.
0: Nee.
2: If you go op YouTube, je doet freestyle, dan zie je alle artiesten, die bekende artiesten ook, en zie je hoe de mensen ook bewegen op de muziek. Dus daar gaan we dan de mensen lauwer en naar Yankee.
0: Testing.
2: Testing. Is this mic on or what, man?
1: Vliegende schotels.
0: Hey, maar die plaat was zo populair, joh.
1: Ja. En,
2: nog steeds,
1: hè. Ze hadden ook een manier waarop ze dansten.
0: Ja.
1: Je moest die dingen uitbeelden.
0: Zo is het,
1: Pingo. Pingo. Hoe denk je?
2: Anna Pingo,
1: man.
2: Chingo. Ja. Hij is een Cubaan. If you look at film Scarface, dan hoor je
1: het accent.
0: Deze song was op een soort film, ik kan zeggen,
2: een label?
0: Nee, een soort long play. Het was Blow, weet ik nog.
2: Een maxi single.
0: Er waren verschillende nummers erop. Het was een verzameling. Volgens mij was het disco amigo. Deze song samen met Spring Love en Sally That Girl.
2: Een verzameling van de hits.
0: Ik denk dat het disco amigo was.
2: I see.
0: En ik zie nog Sally, Fly Tetas.
2: Yes.
0: Ontzettend populair.
2: Ja, wat ik weet.
0: Maar dat wordt testing, 1, 2, 3.
2: Ja. En nogmaals, als je hoort naar die manse accent, die look af film Scarface toch, dan is hij duidelijk van dat hij een echte Latino.
0: Kan we luisteren?
1: Maar ja,
0: wat moet ik, want ik heb die plaat hier. Greg, wat moet ik achter Flight Tetas gaan zoeken?
1: Daarom hoestte ik daar net. Nee. Ik wist dat zo'n vraag zou komen.
2: Die intro is een beetje lang, dus je mag hem loslaten. Dan gaan we even een beetje babbelen. Ja. Deze is een DJ remix. Ik heb een beetje salsa erin.
1: Maar Cliff, wat was je vraag? Wat ik mij moet voorstellen?
0: Ja, wat is dat? Is fly, is tetas, wat is dat?
1: Het kunnen nooit vliegen of mosquitoes zijn, als ze niet vliegen. Dus,
0: Maar deze begint inderdaad anders, het is geen testing.
2: Nou, hij komt eraan. Dat is een DJ edit.
0: Oké. Okay. Ja. Used to be

0: We have datas all over the place.
1: Pesas. Backstreet.
0: Nou.
1: En Club 1235.
2: Ik ben nog bezig.
1: So just remember.
0: Dat tegen jou wat gezegd. There are datas all over the place.
1: They got off.
0: Are you coming over?
3: Hey, ook niet.
1: The best, baddest.
2: Maak je stil, hè.
1: You get one. Do it for me.
3: Do it for me.
0: Do it for me. We just did it met Chinko. Nou, weet ik veel hoe hij gaat heet. Maar hoe stelt zo'n man na zoveel jaar? Die is ooit welk jaar? 1988.
3: 1988.
0: Zo.
3: Ja, yes.
0: En dat is 38 jaar terug, toch? Ugh. Als ik goed ga rekenen.
3: Ja.
0: De oud was die gast misschien 23. En nu is hij...
3: In de 60 misschien.
0: Wat zal er in de meneer allemaal omgaan, Greg? Van in tijd heb ik een song opgenomen.
3: Met ik was aan het over Scarface.
0: Als je wat rechter werd.
3: Ik was aan het over Scarface. En ik zeg de man voor zich bij snuifbak toch. Dus, even jouw foto nodig.
0: Onherkenbaar.
3: Onherkenbaar.
2: Nou, als hij genoeg melk heeft gedronken, zit hij er nog gezond, denk ik hoor. Dus, maar ik bedoel,
3: en hij
2: moeder, poedermelk en zo hoor.
3: Hij heeft maar één plaat gemaakt, hè. Die was gelijk een hit.
0: Je hebt een aantal mensen die maar één...
3: Maar deze was gelijk een hit.
0: Ik heb daarna bijvoorbeeld ook niks van Man Parish meer gehoord na Boogie Down Bronx.
3: Nee, Man Parish, nee. Man Parish
2: heeft... De muziek is een heel veel. Een heel veel.
3: Bebop, hip-hop. Ja, was die tijd van die Electric Boogie.
0: Ja, maar Boogie Down Bronx was just the best of it.
3: En daarna heb je hip-hop, bebop.
2: Ze hebben ook maar die groep...
3: Dus nogmaals, je hebt bepaalde platen, muziek. Die je alleen in de discotheek hoorde. Nou, en daar zit het verschil. En hier in Suriname, dat was overal. Iedereen ging naar de discotheek. Toch vooral de mensen die in de district hebben gewoond. En die later naar de stad zijn gekomen. Dus die hebben die periode niet meegemaakt. Maar bebop hip-hop van Man Parish was een discotheekplaat.
2: Ja. Nou, maar Man Parish heeft ook heel veel andere muziek bijgedragen hoor. Zelf in Mantronics, die zijn uit Engeland. Maar ook daar hebben ze hun bijdrage geleverd. Eigenlijk is Man Parish één man, maar met een synthesizer of een van die geweldige dingen.
3: Een drummachine.
2: Daar heeft hij heel veel bijgedragen aan die tijd ook.
0: Ja, en dat komt nu tot uiting. This is my song.
3: Yeah. It's also my song.
0: Mm.
3: Yeah.

0: made my day with this one, Boogie Down Bronx.
1: Heel mooie muziek, ja.
0: Hi, man.
1: Pas gewoon bij het rappen.
0: Maar en, bij de volgende plaat is het ook zo een goede, dus het rappen. Om te zoenen.
1: Ja.
2: En zo zie je waar.
1: Als gegoten.
2: Hoe je rap is gegroeid, toch?
0: Is super sonic, hoor.
2: Ja, maar die rap is gegroeid. Je weet, hij is begonnen met Shook Shook Real Gang. Wat begonnen?
0: Daarna de hip hop.
2: Rappers you like. You know? En daarna zijn ze overgegaan naar Electric Boogie. Ja. Met ook een beetje rap erin. Lyrics, hè?
1: Ja.
2: En dan later de R&B kong naar hip hop.
1: Ja. Ja.
2: En het is...
1: Het, ook het rappen heeft het is, een...
2: Is talent, hè?
1: Ja. Ja, ook het rappen is gaan groeien. In positieve zin natuurlijk.
2: Ja, je hebt ook een uitzending toch? Van LL Cool J.
1: Ja.
2: Waar ze dan...
1: Die samples, hè?
2: Waar ze mensen uitnodigen, groepen. Ah. Dan moeten ze elkaar... hoe noem je het? Uitdagen, maar met lyrics.
1: Ja, ja.
2: Maar je rapt, dat is mijn Dus als je iemand bent die niet verdraagt, moet je niet meedoen aan zo'n programma.
1: Ja, ja.
2: Want dan ben je dizzy ernstig.
1: Ja.
2: Maar het is mooi om te horen, je ziet talent.
1: Ja.
2: En in Suriname had je het ook toen, die rappers van toen. Ja, toch, je denkt aan Papa Tochi, maar Amma Bedou, Dansal, rap. Is ook wel kind of een...
1: Maar het is heel mooi, omdat het zo vlot eruit komt. Dus het is freestylen, hè?
2: Is
1: heel mooi.
2: Het is een Prisma woordenboek.
1: Ja.
0: Er is veel talent gewoon in de... Ik ga niet zeggen ghetto, hoor, want we hebben geen ghetto's.
2: Nee.
0: Maar in de volksbuurt, de Mjima, je hoort dan die songs, hè?
1: Ja.
2: En het mooie ervan is, het is geaccepteerd door iedereen. In elke graad, you know, van de bevolking. Soms is dat een verstel van hey, dat is mijn zaak in de pokers ook toe.
1: Ja.
2: You know, it's nice. Ik vind het nice.
1: Ja.
2: Is net als dingen toch die Biggie Pogo toch weer die visie. Vroeger werd Biggie Pogo alleen gedraaid. Een tapsie.
1: Ja, maar nu...
2: Het mocht niet gedraaid worden voor 1975. Nu is het helemaal geaccepteerd.
1: Maar wat het rappen zo mooi maakt, is dat die mannen hun gevoelens, die mannen hun levensstijl, dat ze dat allemaal op papier zetten en het ook uiten in muziek, is gewoon uitmuntend. Is mooi.
2: Is dat rap?
0: Huh? Maar dat heeft ook gezien, dat is een gevoel in die mix wat je had gebracht. Van Iwan Esseboom, Camaradoro.
2: Ja, toch?
1: Mm-hmm.
2: Camaradoro.
1: Dat zijn allemaal ouders, hè?
2: Dus je moest verstaan.
1: Ja, dat zijn ouders toch?
0: Ik moet een beetje old school bangaren.
2: Ik want het zijn mooie lyrics.
0: Ja. En die mannen, die hebben een boskopo, hè?
2: Nou, echt een tangen boskopo.
0: Dat is wel cool, ze hebben Mara, Kogo Mara.
2: Of, you know, dat me koro ete.
0: Maar dat was er eentje van Mighty Boy Thai. Iwana Dang Dang.
2: Mijn mati Sebeda.
1: Ja.
2: Bakawan Yari.
1: Ja. Malik Simonsen. De man bij Koto Dai.
0: Ik lees hier. Goedenavond, heren. Thanks voor jullie komst naar de studio. En dat ik toch mag genieten van Used to Be. Jullie hebben gehoor gegeven aan mijn oproep nadat ik een bericht in Baganatoria had gestuurd. Compleet met Wayne ben ik helemaal in mijn sas. Many thanks, Cliff, Purdy en Greg. Hoe tik uw big up afzender, Petje.
1: Ah, nice. Petje, ook van onze kant uit. Blij dat je luistert en dat je er ook van geniet.
0: Dat je Pet moet noemen.
1: Ja, Patrick.
2: Patterson.
1: Mijn poer, mijn pet.
0: Die Petje.
1: Die Petje. Et de Petje.
2: Petje is een SMS-app morgen.
0: Oké.
1: Nou, enjoy.
0: Ja. We doen dit in Supersonic, hè?
2: Speciaal voor Petje.
0: Eenmaal die rap in Supersonic van die dame. Is die dame? Die dame is een genius.
2: JJ Fat.
0: Wat zei JJ Fat?
2: Is dat JJ Fat, ja. Geen DJ Fat.
1: JJ Fat.
2: DJ Fat.
0: Oh, Fat.
2: Okay. Ja, Fat.
0: F-A-D.
2: Zij rap in Supersonic.
0: En toen was dat wel.
2: Maar in Blolanga.
0: Hij ook toe.
2: Ja, want...
0: Dat is denk ik van Vliet.
1: En Gorgelanga Olie toch.
0: Oh.
1: Ja. Minus dat soort olie, maar je gorgel dan olie.
0: Wat die dame doet in dat liedje, hoor.
1: Ja.
0: Was een meesterhit, hè?
2: Ja, man. Supersonic.
0: Mm. Maar ze zingt niet alleen, toch?
2: Nee, JJ Fett en nog een. Ja, nog die andere naam. Maar JJ Fett is
1: de motor erachter.
0: Ja. Maar is het een aparte versie, want deze is 2 minuten?
2: Ja, het is een.
0: Mikotapoku.
1: Mm.
0: Met die rap is er niet bij.
2: Ja, je hebt een aspan van Pocodé.
0: Laten we dan een supersonic luisteren.
2: Let's go.
0: Oh.
1: Enjoy.

0: Dat is inderdaad Lange Bloemen. Wat een rap.
1: En deze pokoe is geproduceerd door Dr. Dre, hè?
2: Ja, ja.
0: De Dr. Dre.
1: Ja.
0: In zijn jonge jaren.
1: Ik denk, ja, is
2: het. Ja, is van 1988. 80, dus,
1: ja,
0: oké. Okay.
2: Was hij nog een heel jonge deuk.
0: Oké.
2: Jawel. Ja.
0: Maar ik dacht dat jullie meer zouden zeggen over die rap van.
1: Nee, zoals we altijd zeiden, iemand op Lange Blo. Ik zou die nou kunnen doen.
0: Ja, man.
1: Nee.
2: En nu zal die dame op leeftijd zijn. En, dus ik vraag me af als ze het nog zo snel kan rappen. Maar ja, we moeten er bellen en vragen.
1: Ik zal jullie het antwoord geven bij de uitzending. Gepast antwoord.
2: Regel. Waar gaan we nu naartoe, Clem?
0: Wat ze naar gaan.
1: Nee, mogen.
2: Waar gaan we nu naartoe?
0: Naar dingen. Phil Collins?
2: Ja. Wat voor Phil?
0: Zo'n studio.
2: Jawel.
0: Ik vind het leuk om te zien hoe je dat live doet, hè?
1: Dus, kijk, live heeft een andere dynamiek, toch?
2: Mm. Ja.
1: En dan een remix en dan een radio-edit.
2: Ja.
1: Zie je, er zijn drie verschillende.
0: Maar als jij naar een show gaat, bij wijze van spreken, we hebben allemaal shows meegemaakt, toch?
1: Ja, ja.
0: Wat heb je liever als je. Als je naar zo'n show. Is het een show? En de groep of de artiest is bezig een song te vertolken. Wil je het precies zo horen zoals je het hoort op de radio?
2: Kijk, het mooie van deze artiesten.
0: Of je het anders hoort.
2: Artiesten als Phil Collins, Michael Jackson, die kunnen het presenteren om hetzelfde. Dus de stem, hun stemkleur is hetzelfde live. De muziek is natuurlijk anders. Er wordt geïmproviseerd. Maar qua stem.
0: Maar sommige mensen improviseren niet. Soms lijkt het alsof je gewoon diezelfde song live hoort.
1: Ja. Een backing track. Kijk, van mijn kant uit, ik kijk wanneer ik naar een show ga, kijk ik niet alleen naar de band, ik kijk naar het heel plaatje. Mm. Bijvoorbeeld, dingen was hier, UB40.
2: Ja.
1: En ik kan me nog zo in flamboyant.
2: Mooi geluid.
1: Bij de opzet van hun soundinstallatie zijn het gehuurd hier in Suriname.
2: Mm-hmm.
1: En die soundman kwam op een gegeven moment. Hij nam zijn schrift en een pen. En hij begon te klappen om de 20 meter.
2: Mm-hmm.
1: Want daar heb je een galm geluid, toch?
2: Ja.
1: En hij schreef op zoveel graden. Dus iedereen keek van, wat doet deze man? Mm. En ik was echt benieuwd van, hoe... Want die man is een sound engineer. Mm. Op een gegeven moment zei hij tegen ons van, ik ga die monitor aanmaken. Een monitor is dan een kleine box die meestal bij het podium is, zodat de zangers hun eigen stem horen. Mm. Heeft hij een bezemstok genomen met een cup, een plastic cup. Heeft hij erop gezet. Heeft hij die bas alleen opengemaakt. Toen zei hij van, als die cup valt, hoef ik geen soundcheck meer te doen. En op een gegeven moment zag hij die cup trillen. En het is gevallen van die bezemstok.
2: Uh-huh.
1: En hij zei, oké, I'm fine. En ze zijn weggegaan. Nog één keer soundcheck. Next.
2: Ja, no?
1: Terwijl die avond toen die man moest optreden.
2: Mm-hmm.
1: Hij zat gewoon achter zijn paneel.
2: Mm-hmm.
1: Met een ander soort sigaret als Snowflake. Is dat toch? Is dat een finje nai?
2: Ja, ja.
1: Amas dong, amas letter, a panel.
2: Mm-hmm.
1: Bam. Dat ding was net als een CD.
2: Ja, ja. Helder.
1: Hij heeft toen ook die boxen, waar je meestal als je ergens bent, je praat ook over die show, daar heb je die basbox die onderaan is. Hij heeft die basboxen boven gezet. Alle dingen maar begin van manja zijn dan. Ja, maar die man is een sound engineer hoor.
2: Ja.
1: Je kan niet naast die man staan. Je zegt, man,
2: hij weet wat hij doet.
1: Zuiver.
2: Oké.
1: En het geluid was zo mooi.
2: Mm-hmm.
1: Als ik dat nou een CD naar mijn play.
2: Ja.
1: Dus meer. Je van Jubi 40's.
2: Ja.
1: Maar meer Lucas aan helemaal, het hele logistiek, alles. Mm-hmm. Het geluid, de optreden. Mm-hmm. Ik soms leuk niet meer naar de zangeres, maar naar de zanger, maar gewoon het heel, heel totaal.
2: Mm-hmm. En zo geniet je van een show. Ja, zeker weten.
1: Ja, man. Ja, man.
0: Ja. Ja. Maar goed, Phil Collins, die weet er alles van. En we hebben hem afgestemd op track nummer 11.
1: En het is ook een remix, hè?
0: Ja, dus
1: tegen zo DJ Cuts.
0: DJ Cuts.
1: Yes.
0: Let's go.

Phil Collins. Su, su, su, su, su. Su, su, su, su. Berghaza Oru Su. Maar goed, wij moeten namens Greg de mensen een fijne luistertijd verder toewensen. Want Greg die is, of die moet, met spoed weg. En dat heeft hij dus intussen gedaan. Dus we bedanken hem dat hij aanwezig was. En next time, he'll be back. We gaan verder met Stevie Wonder.

0: ondanks de man zijn visuele beperking. Je merkt er niks van, hè?
1: Nee.
0: Zana, ook, man.
1: Zana cabeza.
0: Ay, man.
1: Ja. Kunst.
0: Mm-hmm. Heeft ons echt voor de gast, hè, met Master Blaster en...
1: En S...
0: was nog eentje, toch? I just called to say I love you.
1: I love you. En hij had ook die
0: poko. Sir Doek.
1: Die poko had hij ook van mij samen met Quincy Jones. We Are The World.
0: Ah, ja.
1: You know? En daar had je S1.
0: You Will Know.
1: Enjoy.
0: Mm-hmm.
1: Het is eigenlijk die hele... Het was een dubbele album, hè.
0: Ja.
1: Stevie Wonder en Overjoy.
0: You Will Know. Die was de laatste hits.
1: Nee, man.
0: Oké, we gaan verder, Purry. Je bent er nog. Je hebt er nog zin in, toch?
1: Ik heb altijd zin in, sorry. Meer in de 80s, 90s.
0: We gaan nu een van jouw lievelings. Zal jullie op een Een van je lievelingssongs. Dus, ik ga het niet aankondigen, ik ga het gewoon afdraaien.
1: Dus kijk, mijn lievelingssong eigenlijk is het album van Sade, Smooth Operator. Het album is It's a Crime. Maar als je als DJ staat achter een set in een op een feestje of in een discotheek, heb ik geen lievelingssong.
0: Maar mis heb je lobby DC. Is dat Stevie B? Dus is natuurlijk een heel andere genre dan...
1: Ja. Omdat in de jaren 80's heb je... Je had zoveel keuzes.
0: Hmm.
1: En zoveel nummers die je mooi vond. Nou, het is... any song die je nu speelt van de jaren 80. In een stijl dat je moet draaien in een dancing. Ah, Milo Ben Pilot.
0: Spring Love. Ja. Remix.
1: Deze is ook die club edit. Je hoort dan die intro toch? Het is een beetje lang. En dan geef je als die tijd om dan in te mixen. Nu komt hij.
0: Ja. Dit begint, ken ik.
1: A timing. Is dat timing?